0: Turkije een aanhoudingsbevel tegen hem heeft uitgevaardigd. Eerder deze maand enterde Israël een hulpvloot voor Gaza in internationale wateren en arresteerde de activisten aan boord. Erdogan vindt dat Netanyahu daarvoor vervolgd en opgepakt moet kunnen worden. Maar er zit meer achter die uithaal van Netanyahu, zegt buitenlandcollega Lucas Lekluizen.
1: Israël ziet Turkije meer en meer als een bedreiging. Het land werkt steeds vaker militair samen met andere Arabische landen en het investeert ook fors in zijn defensieindustrie. En volgens Israël vormt Turkije daardoor een gevaar voor de nationale veiligheid. En achter de schermen speelt er ook nog iets anders. Verkiezingen in Israël binnenkort. Netanyahu wil zich daar stoer profileren en dan helpen harde woorden als deze natuurlijk.
0: In Peru, in Zuid-Amerika, is het leger ingezet om meer dan 300 mensen per helikopter te evacueren. Ze kwamen vast te zitten op een belangrijke weg. Die raakte zondag geblokkeerd door een aardverschuiving na hevige regenval. Op een strook van 2 kilometer staan auto's, bussen en vrachtwagens klem. 3 legerhelikopters brengen nu de meest kwetsbare mensen in veiligheid. Er wordt ook water en voedsel aangevoerd voor de mensen die nog steeds geblokkeerd zitten. In Cusco sloten de autoriteiten uit voorzorg ook het wandelpad naar de toeristische trekpleister Machu Picchu af. Op het WK Hockey in Waver hebben onze nationale hockeymannen, de Red Lions, 1-1 gelijk gespeeld tegen Australië. Speler Arno van Dessel voelt dat de efficiëntie omhoog moet.
2: Het is voor elk individu van ons team frustrerend. Het is voor de ouders, de vrienden, de toeschouwers. Het is een ongelofelijke sfeer vandaag. Voor iedereen is het frustrerend, maar ja, we weten gewoon dat het echt wel daar zit. We hebben het al laten zien doorheen de tijd. Dus zondag moeten we gewoon sterk openen, omdat we daar meer ruimte kunnen gaan creëren. Als je voorkomt, dan komt er automatisch meer ruimte. En dan gaat het ja, maal 3 maal 4 qua efficiëntie.
0: Zondag nemen de Lions het op tegen Spanje, dat eerder op de avond Duitsland versloeg. Vannacht droog in het centrum van het land, elders nog kans op een bui, rond 13 graden vannacht. De dag wordt overwegend bewolkt met buien en tot 21 graden. Zondag overwegend droog. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Het is 3:00. Een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. De Verenigde Staten gaan $850 miljoen betalen aan de Verenigde Naties. Dat heeft de Amerikaanse regering laten weten aan het congres. De VS is de VN nog zeker $4 miljard schuldig. President Trump had eerder gezegd dat er pas geld zou komen na ingrijpende hervormingen bij de VN. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat die hervormingen zijn doorgevoerd. Eerder dit jaar betaalde de VS al eenmalig $160 miljoen nadat VN-chef Guterres waarschuwde dat de organisatie financieel dreigde in te storten. Bij de ebola-epidemie in Congo zijn ook al zeker 160 gezondheidswerkers besmet geraakt. 43 van hen zijn overleden. In totaal zijn er al meer dan 2500 patiënten gestorven op ruim 5000 besmettingen. Het is de snelst verspreidende ebola-uitbraak ooit. En het helpt niet dat de epidemie geconcentreerd zit in een gebied waar een gewapend conflict aan de gang is, waarbij ook gezondheidswerkers worden aangevallen, zegt de ebola-coördinator van de Wereldgezondheidsorganisatie.
1: All of this is happening in an area which has had 3 decades of conflict and is generating huge humanitarian needs. Healthcare workers and frontline workers have been attacked by youths. Ambulances have been burned and stoned, and the healthcare facilities have been attacked.
0: In Wervik in West-Vlaanderen is een illegale raveparty net voorkomen. De politie heeft alle toegangswegen naar het feestterrein afgezet. Burgemeester Juro Cassier legde meteen een verbod op toen duidelijk werd dat het feest gepland was in de deelgemeente Kruiseke. De brug naar het Franse Wervik Zuid blijft de hele nacht afgesloten. De organisatoren hadden plannen voor een feest voor meerdere dagen en daarom zal de politie het hele weekend aanwezig zijn. Op het WK hockey in Waver hebben de Red Lions, de nationale hockeymannen, gelijk gespeeld tegen Australië. Achteraf was Alexander Hendricks erg teleurgesteld.
2: We spelen weer een superwedstrijd. We domineren Australië. Het is lastig om na deze match mee gelijk spel maar weg te gaan. We spelen ze volledig weg en verdienen meer.
0: Op het WK paardensport in het Duitse Aken heeft ons land de zilveren medaille gepakt in de teamfinale jumping. Het Belgische team bestond uit Nicolas Philippaerts, Pieter de Vos, Thibaut Spitz en Abdel Saïd. België mag hierdoor ook naar de Olympische Spelen in 28 in Los Angeles. Vannacht droog in het centrum van het land, elders nog kans op een bui en temperaturen rond 13 graden. Het wordt een bewolkte dag met buien en tot 21 graden. Zondag overwegend droog. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Een goeiemorgen, het is 4 uur. VRT Nieuws met Jo Valvekes. TikTok betaalt $400 miljoen om een privacyzaak met het Amerikaanse ministerie van Justitie te regelen. Het platform liet bewust toe dat miljoenen kinderen jonger dan 13 jaar accounts aanmaakten zonder toestemming van de ouders. Persoonlijke gegevens werden illegaal verzameld, ook via de speciale kindermodus. Het gaat om een van de grootste schikkingen ooit in dit soort zaken. De klacht tegen TikTok dateert van 2 jaar geleden, toen het bedrijf nog in Chinese handen was. Sindsdien is het platform overgenomen door een bedrijf met vooral Amerikaanse aandeelhouders. Bij een aanval op een boeddhistisch klooster in Myanmar zijn minstens 14 burgers omgekomen. De militaire junta voerde de luchtaanval uit op het klooster in het noordwesten van het land. Meer dan 20 mensen raakten gewond. De aanval trof bezoekers die eraan meditatieoefeningen deelnamen. Sinds de militaire coup van 5 jaar geleden woedden er in Myanmar zware gevechten tussen het leger en verschillende verzetsgroepen. Daarbij komen ook geregeld gewone burgers om het leven. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof geeft president Trump groen licht om de werken aan de balzaal van het Witte Huis verder te zetten. Een lagere rechtbank had de bouw eerder stilgelegd, omdat de president het congres om toestemming had moeten vragen. Het Hoge Rechtshof schort die beslissing nu op. Het hof volgt het argument van de regering dat er een militair complex in de zaal wordt ingebouwd en dat het dus een zaak van nationale veiligheid is. De werken zijn al ver gevorderd. Trump heeft op zijn sociale media-platform het hof al bedankt voor de uitspraak. Op het WK Hockey in Waver heeft onze nationale mannenploeg, de Red Lions, 1-1 gelijk gespeeld tegen Australië. Speler Arno van Dessel voelt dat de efficiëntie omhoog moet.
1: Het is voor elk individu van ons team frustrerend. Het is voor de ouders, de vrienden, de toeschouwers. Het is weer een ongelofelijke sfeer vandaag. Voor iedereen is het frustrerend, maar... ja, we weten gewoon dat het echt wel daar zit. We hebben het al laten zien doorheen de tijd. Dus zondag moeten we gewoon sterk openen, omdat we daar eigenlijk meer ruimte kunnen gaan creëren. Als je voorkomt, dan komt er automatisch meer ruimte. En dan gaat het maal 3 maal 4 qua efficiëntie.
0: En zondag, dat is tegen Spanje. Spanje klopte gisteravond Duitsland. In de hoogste klasse van het voetbal heeft Standaard de 3e speeldag geopend met een 2-0 zege tegen La Rouvière. Invaller Dramé maakte beide doelpunten in de tweede helft. Trainer Vincent Euvraar was tevreden met de overwinning, maar bleef ook nuchter in zijn analyse.
2: Ik denk dat het voor ons belangrijk was om een eerste overwinning te pakken. En zeker voor eigen publiek belangrijk ook om een eerste keer een clean sheet te pakken, want die stabiliteit is ook belangrijk. En nogmaals, we blijven doelpunten maken, dus ik denk dat we hieruit vertrouwen moeten putten. Maar we zijn heel vroeg in het seizoen en er is nog heel ver te gaan.
0: Het weer wisselvallig met buien. In het oosten nog wat opklaringen. In de loop van de dag overal kans op buien met donder. Maxima tot 21 graden. Zondag wisselend bewolkt. Op de meeste plaatsen droog en tot 21 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

Misantroop, was het niet voor de liefde van mijn minksen, dan gaf ik het al lang op. Heb vertrouwen in de mensheid, een optimist zegt, gaat beter als ooit. Historicus pleit, we hebben teriger gehad, de grote hoop hebben we niks gezien, niks gehoord. Een brandje neer, een brandtaartje daar, de as waait tot in de achtertuin. Bezedig je politieke landkaart, of overhoe alles terug te brengen tot op ons eigen bord. Ik blijf positief, dat is zeker dat. Toch vrees ik voor morgen, desondanks. Ze zijn klaar voor een nieuw begin. Ik weet vandaag nog niet.

0: Het is 5:00. Een goede morgen. VRT Nieuws met Jo Valvekes. De Verenigde Staten gaan $850 miljoen betalen aan de Verenigde Naties. Dat heeft de Amerikaanse regering laten weten aan het congres. De VS is de VN nog zeker $4 miljard schuldig. President Trump had eerder gezegd dat er pas geld zou komen na ingrijpende hervormingen bij de VN. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat die hervormingen zijn doorgevoerd. Eerder dit jaar betaalde de VS al eenmalig $160 miljoen nadat VN-baas Guterres waarschuwde dat de organisatie financieel dreigde in te storten. In Peru, in Zuid-Amerika, is het leger ingezet om meer dan 300 mensen per helikopter te evacueren. Ze kwamen vast te zitten op een belangrijke weg. Die raakte zondag geblokkeerd door een aardverschuiving na hevige regenval. Op een strook van 2 kilometer staan auto's, bussen en vrachtwagens klem. 3 legerhelikopters brengen nu de meest kwetsbare mensen in veiligheid. Er wordt ook water en voedsel aangevoerd voor de mensen die nog steeds geblokkeerd zitten. De Israëlische premier Netanyahu noemt de Turkse president Erdogan een antisemitische dictator. Dat doet hij nadat Turkije een aanhoudingsbevel tegen hem heeft uitgevaardigd. Eerder deze maand enterde Israël een hulpvloot voor Gaza in internationale wateren en arresteerde de activisten aan boord. Erdogan vindt dat Netanyahu daarvoor vervolgd en opgepakt moet kunnen worden. Maar er zit meer achter die uithaal van Netanyahu, zegt buitenlandcollega Lucas Lekluijzen.
1: Israël ziet Turkije meer en meer als een bedreiging. Het land werkt steeds vaker militair samen met andere Arabische landen en het investeert ook fors in zijn defensieindustrie. En volgens Israël vormt Turkije daardoor een gevaar voor de nationale veiligheid. En achter de schermen speelt er ook nog iets anders. Verkiezingen in Israël binnenkort. Netanyahu wil zich daar stoer profileren en dan helpen harde woorden als deze natuurlijk.
0: In het West-Vlaamse Wervik is een illegale raveparty net voorkomen. De politie had alle toegangswegen naar het feestterrein afgezet. Burgemeester Juro Cazier legde meteen een verbod op toen duidelijk werd dat het feest gepland was in de deelgemeente Kruiseke. De brug naar het Franse Wervik-Zuid blijft de hele nacht afgesloten. De organisatoren hadden plannen voor een feest van meerdere dagen en daarom zal de politie het hele weekend aanwezig blijven. Op het WK Hockey in Waver hebben onze nationale hockeymannen, de Red Lions, 1-1 gelijk gespeeld tegen Australië. De Lions speelden erg dominant, maar konden pas laat gelijk maken. Achteraf was Alexander Hendricks erg teleurgesteld.
2: We spelen weer een superwedstrijd. We domineren Australië. Het is lastig om na deze match met gelijkspel maar weg te gaan. Ja, we spelen ze volledig weg en verdienen meer.
0: Het weer wisselvallig met buien. In het oosten nog wat opklaringen. In de loop van de dag overal kans op buien met donder. Maxima tot 21 graden. Morgen, zondag, wisselend bewolkt. Op de meeste plaatsen droog en tot 21 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Het is 6:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 15 mensen omgekomen. Er vielen ook 130 gewonden, onder wie zeker 20 kinderen. De aanval gebeurde rond het middaguur. Daardoor was het bijzonder druk in het winkelcentrum en dat verklaart het grote aantal slachtoffers. Het winkelcentrum ligt in Krivi Rih in het midden van Oekraïne. Het is de geboortestad van president Zelensky. Die heeft de aanval veroordeeld en zegt dat die niet onbeantwoord zal blijven. In een school in Zweden is een dode gevallen bij een aanval met een zwaard. Er vielen ook 3 gewonden. De politie kon de dader in het been schieten en oppakken. Het is een man van 18. Het is niet duidelijk wat zijn motief was. In Peru in Zuid-Amerika heeft het leger meer dan 300 mensen geëvacueerd uit een gebied dat al bijna een week is afgesloten door een aardverschuiving na hevige regenval. Op een strook van 2 kilometer staan auto's, bussen en vrachtwagens klem. 3 helikopters van het leger brengen nu de meest kwetsbare mensen in veiligheid. En er wordt ook water en voedsel aangevoerd voor de mensen die nog geblokkeerd blijven zitten. In Cusco sloten de autoriteiten uit voorzorg ook het wandelpad naar de toeristische trekpleister Machu Picchu. Sport op het WK hockey is België niet verder geraakt dan een 1-1 gelijk spel tegen Australië. De Red Lions mochten 13 keer een strafcorner nemen, maar ze konden maar 1 keer scoren, de gelijkmaker nadat Australië eerst op voorsprong was gekomen. Om nog een kans te maken op de halve finales moeten de Belgen de volgende wedstrijd winnen. Dan is het tegen Spanje. Maar dan moeten ze dus wel efficiënter zijn, beseft ook speler Arno van Dessel.
1: Voor iedereen is het frustrerend, maar ja, we weten gewoon dat het echt wel daar zit. We hebben het al laten zien doorheen de tijd. Dus zondag moeten we gewoon sterk openen, omdat we daar eigenlijk daar meer ruimte kunnen gaan creëren. Als je voorkomt, dan komt er automatisch meer ruimte. En dan gaat het ja, maal 3 maal 4 qua efficiëntie.
0: In de hoogste klasse van het voetbal heeft Standaard met 2-0 gewonnen van La Louvière. Standaard klimt zo naar een voorlopige 5e plaats. La Louvière blijft achter met 0 punten uit 3 wedstrijden. En op het WK paardensport in Aken in Duitsland heeft ons land de zilveren medaille gewonnen in de teamfinale. Het jumpingteam bestond uit Nicolas Philippaerts, Pieter de Vos, Thibaut Spitz en Abdel Said. België mag hierdoor ook naar de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Het weer in het westen en noordwesten eerst wisselvallig met soms buien, elders meestal droog, later afwisselend wolken en opklaringen en nog enkele buien. Aan zee blijft het meestal droog, maxima tot 21 graden. Morgen op veel plaatsen droog, maandag zonnig en tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

op mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: Het is 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De dodentol na een Russische droneaanval op een Oekraïns winkelcentrum is opgelopen tot 16. Er zijn ook nog 9 mensen vermist en vele tientallen gewonden. Een 30-tal van hen zwaar gewond. Russische drones vielen het drukbezochte winkelcentrum in de stad Kryvyi Rih aan op klaarlichte dag. President Zelensky, die zelf geboren is in de stad, noemt het een cynische terreuraanval. Afgelopen nacht heeft Rusland ook weer ballistische raketten en drones afgevuurd op Oekraïne. In Kiev en in de regio Zaporizhia vielen daarbij zeker 2 doden. Onderhandelingen tussen de VS en Canada over een handelsakkoord zijn op het laatste moment afgesprongen. Daardoor zullen er meteen hoge Amerikaanse tarieven worden ingevoerd van 50% op een heleboel Canadese producten die naar de VS worden uitgevoerd. De twee landen leken eerder deze week wel optimistisch, maar de Canadese premier Carney zegt dat de VS op het laatste moment met onredelijke eisen kwam. De nieuwe Amerikaanse importheffingen komen bovenop eerdere tarieven op onder meer Canadees staal, auto's en hout. Canada zegt dat het zal reageren door voor hetzelfde bedrag heffingen in te voeren op Amerikaanse importproducten. Bij voetbalrellen in Duitsland zijn gisteravond tientallen gewonden gevallen. Dat gebeurde bij een bekerwedstrijd tussen Mannheim en Kaiserslautern. De incidenten begonnen na een vechtpartij tussen spelers op het veld. Daarop begonnen fans elkaar met voorwerpen en vuurwerk te bestoken. De politie greep in, maar ook 35 agenten raakten gewond. Er waren in totaal 1400 agenten ingezet om de orde te handhaven, omdat de wedstrijd vooraf werd beschouwd als een risicomatch. Op het WK hockey is België niet verder geraakt dan een 1-1 gelijkspel tegen Australië. De Red Lions mochten 13 keer een strafcorner nemen, maar ze konden maar 1 keer scoren. De gelijkmaker nadat Australië eerst op voorsprong was gekomen. Om nog een kans te maken op de halve finales moeten de Belgen de volgende wedstrijd zeker winnen tegen Spanje. Maar dan moeten ze dus wel efficiënter zijn, beseft ook Arno van Dessel.
1: Voor iedereen is het frustrerend, maar ja, we weten gewoon dat het echt wel daar zit. We hebben het al laten zien doorheen de tijd. Dus zondag moeten we gewoon sterk openen, omdat we daar eigenlijk daar meer ruimte kunnen gaan creëren. Als je voorkomt, dan komt er automatisch meer ruimte en dan gaat het ja, maal 3 maal 4 qua efficiëntie.
0: En in de hoogste klasse van het voetbal heeft Standaar met 2-0 gewonnen van La Louvière. Standaar klimt naar een voorlopige 5e plaats. La Louvière heeft nog altijd 0 punten. Het weer in het westen en het noordwesten eerst wisselvallig met soms buien, elders meestal droog, later afwisselend wolken en opklaringen, nog enkele buien en tot 21 graden. Morgen op veel plaatsen droog, maandag zonnig en tot 23 graden, dinsdag wordt het nog wat warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

Thank you. Radio 2.

0: is 8 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Een Russische aanval op een drukke winkelcentrum in Oekraïne maakt veel slachtoffers. Op het WK hockey komen de Belgische hockeymannen niet verder dan een gelijkspel tegen Australië. Na de Russische aanval op een winkelcentrum in Oekraïne zijn nu al 16 doden geteld. Russische drones sloegen toe in de stad Kryvyi Rih met marijntrio een zware tol.
1: Ja, het gaat om een heel groot winkelcentrum in Kryvyi Rih, in het centrum van Oekraïne. En op beelden is te zien hoe een drone inslaat op het enorme gebouw, 's middags bij klaarlichte dag, wanneer er dus veel mensen aan het winkelen waren. En een tijdje later slaat er opnieuw een drone in op hetzelfde winkelcentrum, een tactiek die Rusland soms toepast om de toegesnelde reddingswerkers te raken. Naast de 16 doden zijn er nog 9 mensen vermist en er zijn ook vele tientallen gewonden, van wie een 30-tal zwaar gewond. En daar is het niet bij gebleven. Ook de hele nacht heeft Rusland aanvallen uitgevoerd met raketten en drones. En in Kiev en in de regio Zaporizhia vielen daarbij 2 doden.
0: Ja, en Oekraïne heeft ook tegenaanvallen uitgevoerd.
1: Ja, Oekraïnse drones vielen een olieraffinaderij aan in de regio Samara, die grenst aan Kazachstan. En opmerkelijk, daar werd voor het eerst ook een logistiek centrum aangevallen van Ozon, de tweede grootste webwinkel van Rusland naast Wildberries, waarvan Oekraïne de voorbije weken al tal van magazijnen heeft aangevallen.
0: Dankjewel, Marijn. In Zeebrugge hebben enkele tientallen mensen een herdenking gehouden voor de man die daar een jaar geleden op straat is doodgeslagen. De man van 56 kreeg in een nachtwinkel ruzie met 2 Russische vrachtwagenchauffeurs. Die vielen hem iets later op straat aan en sloegen hem dood. De 2 daders konden enkele dagen later opgepakt worden in Polen. 1 jaar na de feiten hebben de nabestaanden van het slachtoffer het nog altijd moeilijk.
2: Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid. Jullie steun en jullie medeleven. Laten we vandaag samen stil zijn, herinneringen ophalen en steun bij elkaar zoeken. En vooral Herwin nooit vergeten.
0: Bij voetbalrellen in Duitsland zijn gisteravond tientallen gewonden gevallen. Dat gebeurde bij een bekerwedstrijd tussen Mannheim en Kaiserslautern. De incidenten begonnen na een vechtpartij op het veld tussen spelers. Daarop begonnen fans elkaar te bestoken met voorwerpen en vuurwerk. De politie greep in, maar ook 35 agenten raakten gewond. In totaal waren er 1400 agenten ingezet, omdat de wedstrijd vooraf al werd beschouwd als een risicomatch. In Frankrijk is grote bezorgdheid ontstaan over de wachttijden en de personeelstekorten in ziekenhuizen. De aanleiding daarvoor is een vrouw van 85 die 6 dagen lang lag te wachten op een brancard op een behandeling. Frank Renaud.
3: J'ai 85 ans et je viens de passer 6 jours et 5 nuits.
4: Ninoan Dupieux werd vorige maand met ernstige inwendige bloedingen naar de spoedgevallendienst in Orléans gebracht. Ze werd in de gang op een brancard gelegd en moest 6 dagen wachten.
3: Een séjour infernal.
4: Ze ging door de hel, zei ze, want ze bloedde en ze kon haar ontlasting niet ophouden. Maar ze kon ook niet van de brancard afkomen om naar het toilet te gaan.
5: Comment se fait-il que depuis le temps qu'elle est là-bas, on n'a toujours pas trouvé le moyen de lui.
4: Haar echtgenoot was woedend, want voor Ninoan Dupieux was maar liefst 6 dagen geen ziekenhuisbed beschikbaar. Ze lag 6 dagen op die brancard en er waren te weinig artsen en geen anesthesisten om onderzoek te doen.
6: Voor ons is het relatief du quotidien, en fait.
4: Het zorgpersoneel zegt dat dit soort uitwassen inmiddels normaal zijn in Franse ziekenhuizen. Op spoedgevallendiensten kunnen de wachttijden oplopen tot meer dan 17 uur, blijkt uit officiële cijfers. Ninoan Dupieux hoopt nooit meer mee te maken dat ze 6 dagen op een brancard moet liggen wachten.
3: C'est pas possible, c'est pas vivable, c'est pas vivable.
0: Onderhandelingen tussen de VS en Canada over een handelsakkoord zijn op het laatste moment afgesprongen. Daardoor zullen er meteen hoge Amerikaanse tarieven worden ingevoerd van 50% op een heleboel Canadese producten. De 2 landen leken eerder deze week wel optimistisch, maar de Canadese premier Carney zegt dat de VS op het laatste moment met onredelijke eisen kwam. De nieuwe Amerikaanse invoerheffingen komen bovenop eerdere tarieven op onder meer Canadees staal, auto's en hout. Canada zegt dat het zal reageren door dezelfde heffingen in te voeren op Amerikaanse producten. Sport op het WK hockey zijn de Red Lions ondanks een race om kansen niet verder geraakt dan een 1-1 gelijkspel tegen Australië. Jonathan met de penningen.
7: Aan het aantal kansen lag het echt niet. 13 keer mochten de Red Lions aanleggen voor de strafcorner. Moordend was de druk van de Belgische mannen richting de Australische cirkel. Maar de efficiëntie was er opnieuw niet helemaal. De 1-1 viel op een goed moment voor de Lions. Dan toch een keer van op de corner met Tom Boon, die zijn vijfde van het toernooi maakt. Goed om de vroege voorsprong van Australië uit te wissen. Maar winnen lukte niet meer. De Belgische mannen moeten genoegen nemen met een punt om de tweede groepsfase mee te openen. En nu moeten ze gaan rekenen. De halve finale halen is zeker niet onmogelijk, maar het moet meezitten. Zelf winnen tegen Spanje in de volgende wedstrijd is alleszins een must.
0: In het voetbal heeft Standaard met 2-0 gewonnen van La Louvière. Standaard klimt voorlopig naar de vijfde plaats. La Louvière heeft na 3 wedstrijden nog geen punten. Paulien Cocuyt heeft het Belgische record op de 400 meter horde verbeterd. Op de Diamond League in Lausanne in Zwitserland liep Cocuyt meer dan 0,3 sneller dan het vorige record van Naomi van den Broek. En op het WK paardensport in Aken heeft ons land de zilveren medaille gepakt in de teamfinale. België mag hierdoor naar de Olympische Spelen in 2028 in Los Angeles. Het weer in het westen en noordwesten eerst wisselvallig, elders meestal droog, later afwisselend wolken en opklaringen tot 21 graden. Morgen op veel plaatsen droog, maandag zonnig tot 23 graden, dinsdag nog wat warmer, maar dan neemt de kans op buien wel weer toe. We begonnen met de zware tol van een dubbele Russische aanval op een Oekraïns winkelcentrum. Daar zijn zeker 16 doden gevallen en tientallen gewonden. Meer op vrtnieuws.be.
8: Luistert naar Radio.

0: Het is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Na een zware Russische aanval op een winkelcentrum in Oekraïne zijn nu al 16 doden geteld. Russische drones sloegen toe in de stad Kryvyi Rih en die aanvalmarijntrio heeft dus een zware tol geëist.
1: Ja, het gaat om een heel groot winkelcentrum in Kryvyi Rih, in het centrum van Oekraïne. En op beelden is te zien hoe een drone inslaat op het enorme gebouw, 's middags bij klaarlichte dag, wanneer er dus veel mensen aan het winkelen waren. En een tijdje later slaat er opnieuw een drone in op hetzelfde winkelcentrum, een tactiek die Rusland soms toepast om de toegesnelde reddingswerkers te raken. Naast de 16 doden zijn er nog 9 mensen vermist en er zijn ook vele tientallen gewonden, van wie een 30-tal zwaar gewond. En daar is het niet bij gebleven. Ook de hele nacht heeft Rusland aanvallen uitgevoerd met raketten en drones. En in Kiev en in de regio Zaporizhia vielen daarbij 2 doden.
0: Ja, en omgekeerd heeft Oekraïne ook Rusland aangevallen.
1: Ja, Oekraïnse drones vielen een olieraffinaderij aan in de regio Samara, die grenst aan Kazachstan. En opmerkelijk, daar werd voor het eerst ook een logistiek centrum aangevallen van Ozon, de tweede grootste webwinkel van Rusland naast Wildberries, waarvan Oekraïne de voorbije weken al tal van magazijnen heeft aangevallen.
0: Dankjewel, Marijn. In Zeebrugge hebben enkele tientallen mensen een herdenking gehouden voor de man die daar een jaar geleden op straat is doodgeslagen. De man van 56 kreeg in een nachtwinkel ruzie met 2 Russische vrachtwagenchauffeurs. Die vielen hem daarna aan op straat. De 2 daders werden enkele dagen later opgepakt in Polen. 1 jaar na de feiten hebben de nabestaanden van het slachtoffer het nog altijd moeilijk.
2: Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid. Jullie steun en jullie medeleven. Dat we vandaag samen stil zijn, herinneringen ophalen en steun bij elkaar zoeken en vooral Herwin nooit vergeten.
0: Onderhandelingen tussen de VS en Canada over een handelsakkoord zijn op het laatste moment afgesprongen. Daardoor zullen er meteen hoge Amerikaanse tarieven worden ingevoerd op een heleboel Canadese producten die naar de VS worden uitgevoerd. De 2 landen leken eerder deze week optimistisch, maar de Canadese premier Carney zegt dat de VS op het laatste ogenblik met onredelijke eisen kwam. De nieuwe Amerikaanse invoerheffingen komen bovenop eerdere tarieven op onder meer Canadees staal, auto's en hout. Canada zegt dat het zal reageren door dezelfde heffingen in te voeren op Amerikaanse producten. In Peru in Zuid-Amerika heeft het leger meer dan 300 mensen geëvacueerd uit een gebied dat al bijna een week afgesloten is door een aardverschuiving na een hevige regenval. Op een strook van 2 kilometer staan auto's, bussen en vrachtwagens klem. 3 legerhelikopters brengen nu de meest kwetsbare mensen in veiligheid. Er wordt ook water en voedsel aangevoerd voor de mensen die nog geblokkeerd blijven zitten. In Cusco sloot de overheid ook uit voorzorg het wandelpad af naar de toeristische trekpleister Machu Picchu. Bij voetbalrellen in Duitsland zijn gisteravond tientallen gewonden gevallen. Dat gebeurde bij een bekerwedstrijd tussen Mannheim en Kaiserslautern. De incidenten begonnen na een vechtpartij op het veld. Daarop begonnen fans in de tribunes elkaar te bestoken met voorwerpen en vuurwerk. De politie greep in, maar ook 35 agenten raakten gewond. Er waren in totaal 1400 agenten ingezet om de orde te handhaven, omdat de wedstrijd vooraf al werd beschouwd als een risicomatch. Op het WK hockey is België niet verder geraakt dan een 1-1 gelijk spel tegen Australië. De Red Lions mochten 13 keer een strafcorner nemen, maar konden maar 1 keer scoren. De gelijkmaker was dat nadat Australië eerst al op voorsprong was gekomen. Om nog een kans te maken op de halve finales moeten de Belgen de volgende wedstrijd tegen Spanje winnen. Maar dan moet het dus wel efficiënter, zegt Arno van Dessel.
3: Voor iedereen is het frustrerend, maar ja, we weten gewoon dat het echt wel daar zit. We hebben het al laten zien doorheen de tijd. Dus zondag moeten we gewoon sterk openen, omdat we daar eigenlijk meer ruimte kunnen gaan creëren. Als je voorkomt, dan komt er automatisch meer ruimte en dan gaat het ja, maal 3 maal 4 qua efficiëntie.
0: En Paulien Cocuyt heeft het Belgisch record op de 400 meter horde verbeterd. Op de Diamond League in Lausanne in Zwitserland liep Cocuyt meer dan 0,3 van een seconde sneller dan het vorige record van Naomi van den Broek. Het het weer. In het westen en noordwesten eerst wisselvallig, elders meestal droog, later afwisselend wolken en opklaringen tot 21 graden. Morgen op veel plaatsen droog, maandag zonnig en tot 23 graden. Dinsdag nog warmer, maar dan neemt de kans op buien weer toe. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Het is 10:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In de Hoge Venen heeft de brandweer een relatief rustige nacht achter de rug, dat zegt de gouverneur van de provincie Luik. Er waren wel verschillende opflakkeringen van de natuurbrand, ondanks het regenachtige weer. Ook vandaag wordt nog geblust en voorlopig gebeurt dat zonder helikopters, omdat het weer dat niet toelaat. De Vlaamse brandweermannen die mee zijn komen blussen, zijn gisteravond ook allemaal vertrokken. Er blijven nu nog minder dan 100 brandweerlui achter in de Hoge Venen. Na de Russische aanval op een winkelcentrum in Oekraïne zijn nu al 16 doden geteld. Er zijn ook nog 9 mensen vermist en vele tientallen gewonden, van wie 30 zwaar gewond. Russische drones sloegen toe in de stad Kryvyi Rih op een drukbezocht winkelcentrum op het midden van de dag. Een half uurtje na de eerste drone sloeg nog een tweede drone in, terwijl de reddingsoperatie al volop aan de gang was. Maar die aanval was de afgelopen uren lang niet de enige Russische aanval op burgerdoelen in Oekraïne, zegt correspondent Michiel Driebergen.
1: Bijvoorbeeld in Zaporizhia, een stad nog iets zuidelijker, daar werd een gewone stadsbus met een Russische drone aangevallen. Daar was een dorp bij Mykolaiv, ook in het zuiden van Oekraïne, waar ook zo'n Shahed-drone, waar Kryvyi Rih ook mee te maken had, op een soort centrum van een dorp, 3 jonge kinderen omgekomen. Zo gaat dat maar door. Die drones die zijn vaak nog wel neer te halen, al zijn er zoveel van. En inderdaad ook op klaarlichte dag tegenwoordig, niet alleen maar 's nachts. Maar zeker als het gaat over die ballistische raketten, die hebben eigenlijk vrij spel.
0: De Amerikaanse afdeling van TikTok betaalt $400 miljoen om een privacyzaak met het ministerie van Justitie te regelen. TikTok liet bewust toe dat miljoenen kinderen jonger dan 13 accounts aanmaakten zonder toestemming van hun ouders. Persoonlijke gegevens werden ook illegaal verzameld, ook via de speciale kindermodus. Het is een van de grootste schikkingen ooit in dit soort zaken. De klacht dateert van 2 jaar geleden, toen TikTok nog volledig in Chinese handen was. Sindsdien is de Amerikaanse tak grotendeels overgenomen door een bedrijf met vooral Amerikaanse aandeelhouders. En de Verenigde Staten gaan $850 miljoen betalen aan de Verenigde Naties. De VS is de VN ook zeker $4 miljard schuldig. President Trump had gezegd dat er pas geld zou komen na ingrijpende hervormingen bij de VN. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat die hervormingen zijn doorgevoerd. Het weer in het westen en noordwesten, eerst wisselvallig, elders meestal droog, later afwisselend wolken en opklaringen tot 21 graden. Morgen droog op veel plaatsen, maandag zonnig en tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be. Radio 2. Je luistert naar Radio

vader, mijn dromen dicht bij mij. Een herinnering voor later, want veel meer zal het niet zijn. Ik heb een brief voor jou geschreven en in een lege fles wijn. In de Middellandse Zee gegooid, die komt wel ergens uit. Zodat er iemand op de wereld weet hoeveel ik om je geef. Het is de enige die leest dat ik mijn liefde voor je schreef.

Ik heb een brief voor jou geschreven en ik gooide hem in zee. De maan stond op de achtergrond, de golven nam hem mee. Misschien belandt hij tussen rotsen en wordt verpulverd door het zout, zodat er niemand ooit te weten komt hoeveel ik van je houd.

ik heb je lief. Ik zou mijn leven voor je geven. Ik heb een brief, maar je hoeft hem niet te lezen. Ik heb je lief, nog zoveel meer dan jij mag weten. Dus ik doe het met een brief. Aan een onbekende ziel.

0: Het is 11 uur, een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In de Brusselse gemeente Anderlecht is vannacht een politiecommissariaat beschoten. Iets voor middernacht hebben onbekenden het vuur geopend. Er zijn verschillende kogelinslagen gevonden in de gevel, maar gewonden zijn er niet gevallen. En de daders zijn voorlopig nog spoorloos. Korpschef Jurgen de Lanceer.
1: Twee personen die zich verplaatsen met een step hebben het vuur geopend met een zwaar wapen. We hebben een 12-tal inslagen geteld. Maar het feit dat een instantie als de politie het doelwit wordt, is verontrustend. En ik denk dat wij door onze aanhoudende acties in onder andere het drugsmilieu en dergelijke, dat wij wel een en ander in beweging zetten.
0: In de Hoge Venen heeft de brandweer een relatief rustige nacht achter de rug, dat zegt de gouverneur van de provincie Luik. Er waren wel verschillende opflakkeringen van de natuurbrand, ondanks het regenachtige weer. Ook vandaag wordt nog geblust. Voorlopig gebeurt dat zonder helikopters, omdat het weer het niet toelaat. De Vlaamse brandweerlui die mee zijn komen blussen, zijn gisteravond ook allemaal vertrokken. Er blijven nu nog minder dan 100 brandweermensen in de Hoge Venen. De onbekende man Lucky uit Amsterdam in Nederland is geen vermiste Canadees. Maandag verspreidde de Amsterdamse politie beelden van de man die 3 jaar geleden op straat werd gevonden. Door een beroerte kan hij niet meer vertellen wie hij is. De politie kreeg al meer dan 500 tips, onder meer over een sterke gelijkenis met een vermiste man uit Canada. Maar uit onderzoek blijkt nu dat dat niet dezelfde persoon is. De Nederlandse politie onderzoekt nog 9 andere tips. En bij een zwaar verkeersongeval in het noorden van Engeland zijn vannacht verschillende doden gevallen. Bij de botsing in de buurt van Middlesbrough was onder meer ook een politievoertuig betrokken. Hoe het ongeval is gebeurd en hoeveel slachtoffers er precies gevallen zijn, is nog niet duidelijk. Maar de hulpdiensten zijn wel nog altijd massaal ter plaatse. Het weer in het westen en het noordwesten is het eerst wisselvallig, elders meestal droog. Later wisselen wolken en opklaringen elkaar af en halen we tot 21 graden. Morgen is het op veel plaatsen droog, maandag zelfs zonnig en tot 23 graden. Dinsdag nog enkele graden warmer, maar dan neemt de kans op buien of onweer weer toe. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Luister naar Radio 2 Relax.
2: De hele dag lang op VRT Max.

0: 12 uur, een goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In Anderlecht is afgelopen nacht een commissariaat van de politie beschoten. De Vlaamse brandweerlui zijn vertrokken uit de Hoge Venen en straks begint de Vuelta, de laatste grote rittenwedstrijd van het wielerseizoen. In de Brusselse gemeente Anderlecht is vannacht een politiecommissariaat beschoten met een zwaar wapen. De daders zijn voorlopig spoorloos. Filip Heijmans.
1: Precies zo'n mitraille die er was geschoten geweest. En dat was een hele volle magazijn, precies. Dat was meer dan 20 kogels, denk ik.
2: Iets voor middernacht hoorde buurtbewoner Hamza plots verschillende geweerschoten.
1: We zijn uit de ramen gekomen kijken, ook naar beneden gekomen. Heel de straat was eigenlijk buiten.
2: Op videobeelden is te zien hoe twee mannen met een step aankomen, het vuur openen en weer wegrijden. Het vroegere hoofdcommissariaat van Brussel-Zuid staat nu grotendeels leeg en gewonden vielen er niet. Maar korpschef Jurgen de Landsheer maakt zich grote zorgen.
3: Dit is toch een rode lijn die overschreden wordt. Het feit dat in instanties als de politie het doelwit wordt van dergelijke criminelen is verontrustend.
2: De daders zijn nog op de vlucht. De landsheer vermoedt dat ze in het drugsmilieu te vinden zijn.
3: Ja, vergelding van een bedreiging. We halen wapens van de straat, we halen drugs van de straat en we gaan ermee verder doen en ons zeker niet laten intimideren.
2: De politie neemt nu extra veiligheidsmaatregelen.
0: In de Hoge Venen heeft de brandweer een relatief rustige nacht achter de rug, dat zegt de Luikse provinciegouverneur. En Marianne Temmerman, de laatste Vlaamse brandweermensen zijn intussen ook vertrokken uit het gebied.
4: Ja, woensdag was een groot deel van hen al vertrokken, maar een ploeg van de vrijwillige brandweerlui uit Limburg waren langer gebleven. En nu is ook die laatste ploeg naar de kazerne van Lanaken teruggekeerd gisteravond. Helaas blijven opflakkeringen mogelijk, ook met het regenachtige weer. Extra toezicht zal sowieso nodig zijn tot aan de winter. En op dit moment zijn zo'n 100-tal brandweermensen nog actief daar.
0: Ja, en weten we intussen al hoe die brand ontstaan is?
4: Nee, het onderzoek is zelfs nog niet gestart, omdat het terrein in de noordelijke zone te gevaarlijk blijft en op sommige plaatsen zelfs ontoegankelijk voor de deskundigen van het parket. Maar intussen circuleert er wel een foto die vorige week vanuit een vliegtuig genomen is en waarop mogelijk het begin van de brand te zien is. En dan pistes waaraan momenteel gedacht wordt zijn een vonk uit een landbouwvoertuig of natuurlijk een sigaret.
0: Dankjewel, Marianne. In de buurt van de Oekraïense hoofdstad Kiev zijn zo net verschillende Russische raketten neergekomen op klaarlichte dag. De aanval komt enkele uren na een bijzonder dodelijke drone-aanval op een winkelcentrum in Kryvyi Rih en verschillende andere bombardementen afgelopen nacht. Maar in trio Rusland lijkt de oorlog tegen Oekraïne alsmaar meer op te drijven.
5: Ja, vorige maand juli was al de dodelijkste maand voor burgers in Oekraïne sinds het begin van de oorlog, 4,5 jaar geleden, met meer dan 400 doden. En ook deze maand blijven de bombardementen maar komen. Drones die inslaan op winkelcentra, appartementsgebouwen, op openbaar vervoer ook, en vaak gewoon overdag. En uiteraard ook op militaire doelen, maar daar krijgen we natuurlijk minder informatie over. Oekraïne is momenteel bijzonder kwetsbaar omdat het geen luchtafweerraketten heeft om zich te verdedigen tegen ballistische raketten uit Rusland. Elke raket die wordt afgevuurd komt dus ook ergens neer. En daarnaast gebruikt Rusland ook alsmaar meer drones met straalmotoren die veel sneller vliegen en dus veel moeilijker neer te schieten zijn. Oekraïne vuurt ook elke nacht tientallen drones af op Rusland, doorgaans wel met veel minder slachtoffers, maar afgelopen nacht zouden daarbij ook 6 Russische burgers zijn gedood.
0: Dankjewel, Marijn. Bij een zware verkeersongeval in het noorden van Engeland zijn vannacht verschillende doden gevallen. Bij de botsing in de buurt van Middlesbrough was onder meer ook een politievoertuig betrokken. Hoe het ongeval is gebeurd en hoeveel slachtoffers er precies gevallen zijn, is nog niet duidelijk. En straks begint in Monaco de Vuelta, de wielerronde van Spanje. Blikvangers aan de start zijn Wout van Aert en natuurlijk ook Tadej Pogacar. Gert Geens blikt vooruit.
6: Amper een maand na zijn vijfde toerzege probeert Tadej Pogacar in de Vuelta een van de weinige hiaten op zijn erelijst weg te werken.
7: To win all 3 Grand Tours would be a big goal and dream since few years now.
6: Giro en Tour heeft hij al en eigenlijk gaat zowat iedereen ervan uit dat de Vuelta erbij zal komen, zeker bij afwezigheid van bijvoorbeeld Evenepoel en Vingegaard. En toch wordt het een boeiende ronde van Spanje, met Wout van Aert bijvoorbeeld, weer van de partij nadat hij ongelukkig de Tour moest laten schieten. Van Aert heeft wel trek in een rode leiderstrui na het openingsweekend.
8: Ja, toch wel. Daarna gaan we snel naar de bergen, dus het zal in ieder geval snel moeten gebeuren. Maar ik kan me gewoon volsmijten zaterdag en dan kijken we hoe dicht we erbij zijn.
6: Vandaag begint de Vuelta met een best wel technische tijdrit in Monaco, de thuishaven trouwens van Pogacar. Andere renners om naar uit te kijken zijn Mats Pedersen, die is ploegmaat Thibaut Nijs, Kian Uitenbroeks, kan hij de ontgoocheling van de Tour doorspoelen, en Jarno Widar, die zijn eerste grote ronde rijdt.
0: En die openingstijdrit begint om 4:15. Om 7:17 is het aan Wout van Aert, 2 minuten later aan Pogacar. In Griekenland wordt het dit weekend opnieuw erg heet. In veel delen van het land kan het tot 40 graden worden, plaatselijk tot 42. De Griekse Weerdienst waarschuwt voor een hittegolf die nog tot midden volgende week kan duren. Momenteel liggen de temperaturen in Griekenland tot 8 graden hoger dan normaal voor deze tijd van het jaar. Bij ons is het wisselend en soms zwaar bewolkt met buien die onweerachtig kunnen zijn. In het noordwesten wordt het geleidelijk droger en zonniger. Maximaal tot 21 graden. Morgen lokaal ochtendgrijs, daarna brede opklaringen en zo goed als droog. Maandag zonnig tot 23 graden. In de loop van de volgende week wordt het geleidelijk nog enkele graden warmer, maar dan is er ook kans op buien. We begonnen met de beschieting vannacht van een commissariaatsgebouw van de politie in Anderlecht. Beelden tonen hoe twee mannen het gebouw onder vuur nemen en daarna wegvluchten op een step. Meer op vrtnieuws.be.
9: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: geluisterd naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online.
1: Op VRT Max.

Dit liefdeslied is ongenaakbaar. Want ik hou van jou zoals je bent. Met al je voors, al je tegens. Niemand heeft jou ooit getemd.

0: Nog altijd. Ik zie jou nog altijd graag.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: WRT Radio 2.
3: Ik ben hier.

0: Het is 1 uur. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. In Anderlecht is afgelopen nacht een commissariaat van de politie beschoten. De Vlaamse brandweerlui zijn vertrokken uit de Hoge Venen. En straks begint de Vuelta, de laatste grote rittenwedstrijd van het seizoen. In de Brusselse gemeente Anderlecht is vannacht een politiecommissariaat beschoten met een zwaar wapen. De daders zijn voorlopig nog spoorloos. Philippe Heijmans.
1: Precies zo'n mitraillet die er was geschoten geweest. En dat was een hele volle magazijn, precies. Dat was meer dan 20 kogels, denk ik.
2: Iets voor middernacht hoorde buurtbewoner Hamza plots verschillende geweerschoten.
1: We zijn uit de ramen gekomen kijken, ook naar beneden gekomen. Heel de straat was eigenlijk buiten.
2: Op videobeelden is te zien hoe twee mannen met een step aankomen, het vuur openen en weer wegrijden. Het vroegere hoofdcommissariaat van Brussel-Zuid staat nu grotendeels leeg en gewonden vielen er niet. Maar korpschef Jurgen de Landseer maakt zich grote zorgen.
3: Dit is toch een rode lijn die overschreden wordt. Het feit dat een instantie zoals de politie het doelwit wordt van dergelijke criminelen is verontrustend.
2: De daders zijn nog op de vlucht. De landsheer vermoedt dat ze in het drugsmilieu te vinden zijn.
3: Ja, vergelding van een bedreiging. We halen wapens van de straat, we halen drugs van de straat en we gaan ermee verder doen en ons zeker niet laten intimideren.
2: De politie neemt nu extra veiligheidsmaatregelen.
0: In de Hoge Venen heeft de brandweer een relatief rustige nacht achter de rug. Dat zegt de gouverneur van de provincie Luik. Marian Temmerman, de laatste Vlaamse brandweermensen zijn intussen vertrokken uit het gebied.
4: Ja, woensdag was een groot deel van hen al vertrokken. Een paar Limburgse ploegen die bleven wel nog actief. Maar daarvan is de laatste gisteravond nu dus ook teruggekeerd naar de kazerne van Lanaken. Helaas blijven opflakkeringen mogelijk, ook met het regenachtige weer. Er wordt nu nog wel nageblust, ook door zo'n 100 brandweermannen. En het is duidelijk dat er nog lang extra toezicht nodig zal zijn, nog tot de winter.
0: Ja, en weten we intussen al wat de oorzaak was van de brand?
4: Nee, het onderzoek is zelfs nog niet gestart, omdat het terrein in de noordelijke zone te gevaarlijk blijft. En op sommige plekken zelfs ontoegankelijk voor de deskundigen van het parket. Maar nu intussen circuleert er wel blijkbaar een foto die vorige week vanuit een vliegtuigje genomen is. En waarop mogelijk het begin van die brand te zien is. En dan pistes waaraan momenteel gedacht wordt, zijn een vonk uit een landbouwvoertuig of een sigaret.
0: Dankjewel, Marian. Zo'n 10.000 gezinnen in de Vlaamse Ardennen hebben opnieuw uren zonder elektriciteit gezeten. Rond 10:30 deze voormiddag is een hoogspanningspost van leverancier Elia uitgevallen. De herstellingen zijn volop aan de gang. Een deel van de gezinnen heeft alweer elektriciteit. Het is al de tweede keer in 10 dagen tijd dat er in de regio een stroomonderbreking is. In de buurt van de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zo net verschillende Russische raketten neergekomen bij klaarlichte dag. Daarbij viel zeker 1 dode. De aanval komt enkele uren na een bijzonder dodelijke droneaanval op een winkelcentrum in Kryvyi Rih en verschillende andere bombardementen afgelopen nacht. Marijn Trio, Rusland lijkt de oorlog tegen Oekraïne al maar meer te doen escaleren?
5: Ja, vorige maand juli was al de dodelijkste maand voor burgers in Oekraïne sinds het begin van de oorlog, 4,5 jaar geleden, met meer dan 400 doden. En ook deze maand blijven de bombardementen maar komen. Drones die instaan op winkelcentra, appartementsgebouwen, op openbaar vervoer ook en vaak gewoon overdag. En uiteraard ook op militaire doelen, maar daar krijgen we natuurlijk minder informatie over. Oekraïne is momenteel bijzonder kwetsbaar omdat het geen luchtafweerraketten heeft om zich te verdedigen tegen ballistische raketten uit Rusland. Elke raket die wordt afgevuurd komt dus ook ergens neer. En daarnaast gebruikt Rusland ook alsmaar meer drones met straalmotoren die veel sneller vliegen en dus veel moeilijker neer te schieten zijn. Oekraïne vuurt ook elke nacht tientallen drones af op Rusland, doorgaans wel met veel minder slachtoffers, maar afgelopen nacht zouden daarbij ook 6 Russische burgers zijn gedood.
0: Dankjewel, Marijn. In Griekenland wordt het dit weekend opnieuw erg heet. In veel delen van het land kan het tot 40 graden worden, plaatselijk zelfs tot 41 of 42 graden. De Griekse Weerdienst waarschuwt daarom voor een hittegolf die nog tot midden volgende week kan duren. De temperaturen liggen er momenteel tot 8 graden hoger dan normaal voor deze tijd van het jaar. Straks begint in Monaco de Vuelta, de wielerronde van Spanje. Blikvangers aan de start zijn Wout van Aert en natuurlijk Tadej Pogacar. Gert Geens blikt vooruit.
6: Amper een maand na zijn vijfde toerzege probeert Tadej Pogacar in de Vuelta een van de weinige hiaten op zijn erelijst weg te werken.
7: To win all three Grand Tours would be a big goal and dream since few years now.
6: Giro en Tour heeft hij al en eigenlijk gaat zowat iedereen ervan uit dat de Vuelta erbij zal komen, zeker bij afwezigheid van bijvoorbeeld Evenepoel en Vingegaard. En toch wordt het een boeiende ronde van Spanje, met Wout van Aert bijvoorbeeld, weer van de partij nadat hij ongelukkig de Tour moest laten schieten. Van Aert heeft wel trek in een rode leiderstrui na het openingsweekend.
8: Ja, toch wel. Daarna gaan we snel naar de bergen, dus het zal in ieder geval snel moeten gebeuren, maar ik kan me gewoon volsmijten zaterdag en dan kijken we hoe dicht we erbij zijn.
6: Vandaag begint de Vuelta met een best wel technische tijdrit in Monaco, de thuishaven trouwens van Pogacar. Andere renners om naar uit te kijken zijn Mats Pedersen, die is ploegmaat Thibaut Nijs, Kian Uitenbroeks, kan hij de ontgoocheling van de Tour doorspoelen, en Jarno Widar, die zijn eerste grote ronde rijdt.
0: De openingstijdrit van de Vuelta begint om 4:15. Om 7:17 vanavond is het de beurt aan Wout van Aert en 2 minuten later aan Tadej Pogacar. Afwisselend en soms zwaar bewolkt met buien die onweerachtig kunnen zijn. In het noordwesten wordt het geleidelijk droger en zonniger. Maxima vandaag tot 21 graden. Morgen eerst ochtendgrijs, daarna brede opklaringen en zo goed als droog. Maandag zonnig tot 23 graden. Daarna geleidelijk nog enkele graden warmer, maar ook kans op buien. Vooraan in dit bulletin de beschieting vannacht van een commissariaatsgebouw van de politie in Anderlecht. Op beelden is te zien hoe 2 mannen het gebouw onder vuur nemen en daarna wegvluchten op een step. Meer in de app van VRT Nieuws.
9: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Luister naar Radio 2 Relax.
2: De hele dag lang op VRT Max.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: Het is 2:00. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. In de Brusselse gemeente Anderlecht is afgelopen nacht een politiegebouw beschoten. Twee mannen op een step vuurden met een zwaar wapen. Er zijn 12 kogelinslagen gevonden. Niemand raakte gewond. Buurtbewoner Hamza hoorde het gebeuren.
1: Rond 11:28 of 11:30 was er zo'n mitrailleur die er was geschoten geweest. En dat was een hele volle magazijn, precies. Dat was meer dan 20 kogels, denk ik. Heel de straat was van hun raam aan het kijken. Sommigen waren naar buiten gekomen. De politie was hier binnen 2 minuutjes.
0: De daders vluchten weg en zijn nog spoorloos. Volgens de politie van Anderlecht heeft de schietpartij mogelijk te maken met acties tegen het drugsmilieu. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin veroordeelt de aanval met klem. De stroompannen in de Vlaamse Ardennen is grotendeels opgelost. Dat bevestigt netbeheerder Fluvius. Rond 10:30 viel een hoogspanningspost in Oudenaarde uit. Daardoor werkten meer dan 400 elektriciteitscabines niet. Er kwamen ongeveer 10.000 gezinnen in de regio zonder elektriciteit te zitten. De oorzaak is nog niet bekend. Het is al de tweede keer deze maand dat dezelfde hoogspanningspost uitvalt. In de buurt van de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn de voorbije uren verschillende Russische raketten neergekomen bij klaarlichte dag. Daarbij viel zeker 1 dode. De aanval komt enkele uren na een bijzonder dodelijke drone-aanval op een winkelcentrum in Kryvyi Rih en verschillende andere bombardementen afgelopen nacht. Rusland lijkt in de oorlog tegen Oekraïne al maar meer aan te sturen op een escalatie. Marijn Trio.
2: Vorige maand juli was al de dodelijkste maand voor burgers in Oekraïne sinds het begin van de oorlog, 4,5 jaar geleden, met meer dan 400 doden. Oekraïne is momenteel bijzonder kwetsbaar omdat het geen luchtafweerraketten heeft om zich te verdedigen tegen ballistische raketten uit Rusland. En daarnaast gebruikt Rusland ook alsmaar meer drones met straalmotoren die veel sneller vliegen en dus veel moeilijker neer te schieten zijn.
0: In de Formule 1 heeft de Brit George Russell in zijn Mercedes de sprintrace van de Grote Prijs van Nederland gewonnen. Russell legde de 24 rondes op het circuit van Zandvoort sneller af dan de Monegask Charles Leclerc en een andere Brit, Lando Norris. Om 4:00 deze namiddag zijn er ook nog de kwalificaties voor de Grote Prijs zelf morgen. Wolken en buien wisselen elkaar af. De buien kunnen onweerachtig zijn. In het noordwesten wordt het geleidelijk droger en zonniger. Maxima vandaag tot 21 graden. Morgen lokaal ochtendgrijs, daarna brede opklaringen. Zo goed als droog en maxima tot 22 graden. De dagen daarna geleidelijk nog enkele graden warmer, maar ook kans op buien. Meer op 14nieuws.be.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: geluisterd naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online.
1: Op VRT Max.

0: Het is 3:00. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. In Vlezenbeek in Vlaams-Brabant is een hoogspanningskabel op een woning gevallen. Daardoor brak brand uit. De bewoners waren niet thuis en er vielen geen gewonden. De kabel knakte rond de middag door om een nog onbekende reden. Oorzaak: de hulpdiensten zijn ter plaatse. De omgeving is afgesloten en er zijn omleidingen voor het verkeer. De stroomonderbreking in de Vlaamse Ardennen is voorbij. 10.000 gezinnen zaten vanmorgen enkele uren zonder elektriciteit. Afgelegen woningen die water krijgen via een elektrische pomp zaten ook een tijd lang zonder water. Het probleem ontstond in een hoogspanningspost in Oudenaarde, maar is intussen verholpen. Volgens netbeheerder Fluvius heeft iedereen intussen weer stroom. Het was al de tweede keer deze maand dat de hoogspanningspost uitviel. Vanaf vandaag kan er weer gekajakt worden op de lessen in de Ardennen. Op andere rivieren, zoals de Oerte, is dat nog steeds niet mogelijk door de lage waterstanden. Zowat de hele vakantie moesten de bootjes uit het water blijven. En dat is ongezien, zegt kajakverhuurder Olivier Pitans.
1: Oude personen zeggen dat het is gebeurd in 1967, maar mij heb ik nooit bekend. Na een normale jaar is het tussen 3 en 8 dagen die zijn gesloten en dit jaar is 40.
0: De eerste kajakkers twijfelen nog wel wat aan de waterstand.
2: Ik denk dat we af en toe eens een keertje eruit moeten om die boot los te trekken. Het gewicht werkt ook niet mee natuurlijk.
3: Ik heb het nog nooit gedaan, dus het is mijn eerste keer. Dus ik laat me verrassen en ik hoop dat we goed weer heel uit bij de finish komen.
0: Voor de kust van Tunesië is afgelopen nacht een boot met daarin 15 migranten gekapseist. De zoekactie is nog volop aan de gang. Volgens lokale media zou 1 inzittende gered zijn. De kustlijn van Tunesië ligt op ruim 140 kilometer van het Italiaanse eiland Lampedusa. Veel migranten proberen vanuit Tunesië de oversteek naar Europa te wagen. Maar die route staat bekend als de meest dodelijke migratieroute ter wereld. Volgens de internationale organisatie voor migratie zijn dit jaar op de route al zeker 914 migranten omgekomen of vermist geraakt. Wolken en buien wisselen elkaar af. De buien kunnen onweerachtig zijn. In het noordwesten wordt het geleidelijk droger en zonniger. Maxima vandaag tot 21 graden. Morgen lokaal, ochtendgrijs, daarna brede opklaringen. Zo goed als droog en maxima tot 22 graden. De dagen daarna nog enkele graden warmer, maar ook weer kans op buien. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Het is 4:00. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Bij een brand in een appartement in Berchem bij Antwerpen is vanmiddag een dode gevallen. De brand ontstond iets voor 2:00 op de tweede verdieping van een gebouw aan de Grote Steenweg. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar toen ze daarna het gebouw doorzochten, troffen ze de bewoonster aan. Het slachtoffer is een vrouw van 64. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. In Vlezenbeek, een deelgemeente van Sint-Pietersleeuw in Vlaams-Brabant, is een hoogspanningskabel op een aantal woningen gevallen. Daardoor brak ook brand uit in één woning. De bewoners waren niet thuis en er vielen geen gewonden. De brandweer is nog aan het nablussen. Daarna moet de kabel nog veilig verwijderd worden, zegt Pierre van Meris van netbeheerder Elia.
1: Onze volgende stappen zijn de lijn momenteel veiligstellen, dus de mechanische spanning opzet om die terug de hoogte in te kunnen trekken om de lijn weg te nemen van de straten en de huizen waar ze nog op liggen. De reden van de breuk is niet gekend. Dat gaan we dan ook in een tweede fase gaan analyseren. Het is voor ons ook belangrijk om te weten waarom dat heeft plaatsgevonden, om daar lessen uit te kunnen trekken. Dat is uiterst zeldzaam. Het gebeurt niet vaak. Moeten we ook gewoon rustig analyseren en te gepaste tijd ook de conclusie uit kunnen trekken.
0: Het noordoosten van Spanje is getroffen door noodweer. Hevige onweersbuien en zware regenval teisterden de kust en het binnenland. Vooral de streek tussen Barcelona en Tarragona kreeg het zwaar te verduren. Tientallen mensen raakten gewond, één van hen is er erg aan toe. Door een blikseminslag ten noorden van Valencia is ook opnieuw een grote natuurbrand ontstaan. Meer dan 1000 mensen zijn al geëvacueerd omdat hun woning door het vuur bedreigd wordt. Frankrijk zal nieuwe luchtafweerraketten naar Oekraïne sturen. Dat heeft de Franse president Emmanuel Macron aangekondigd na een telefoongesprek met de Oekraïnse president Zelensky. Oekraïne kan door een tekort aan munitie zelf nog amper ballistische raketten uit de lucht schieten. Macron sprak ook zijn afschuw uit over een Russische aanval gisteren op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih. Daarbij vielen 16 doden en 130 gewonden. Op het EK volleybal in Azerbeidzjan hebben de Yellow Tigers hun eerste wedstrijd gewonnen. Tegen Spanje hadden de Belgische volleybalvrouwen wel 5 sets nodig. De Tigers wonnen uiteindelijk die beslissende 5e set met 15-8. De tweede wedstrijd is morgen al. Dan is Portugal de tegenstander. En wielrenner Jasper Philipsen heeft de voorlaatste rit van de Renewy Tour gewonnen. Philipsen was in een chaotische sprint net iets sneller dan de Nederlander Olaf Kooi. Italiaan Alessandro Borgo werd derde. Jasper Philipsen is ook de nieuwe leider in het algemeen klassement. Afwisselend wolken en buien die onweerachtig kunnen zijn. In het noordwesten wordt het geleidelijk droger en zonniger. Maxima vandaag tot 21 graden. Morgen lokaal ochtendgrijs, daarna brede opklaringen. Zo goed als droog en maxima tot 22 graden. Volgende week geleidelijk nog enkele graden warmer. Maar dan opnieuw ook kans op buien. Meer op vrtnieuws.be. Radio 2. Je luistert naar Radio

0: vergat, want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: Je luistert naar Radio 2 Relax.
2: Radio 2 Relax. Ontspannen met de beste muziek.
1: Altijd en overal.

0: Het is 5:00. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Een nieuwe schietincident in Anderlecht afgelopen nacht lokt felle politieke reacties uit. In Kasterlee komen zo'n 3000 scoutsleiders bijeen voor de allerlaatste herfstontmoeting. En delen van Spanje en Italië hebben opnieuw te maken met noodweer. De twee mannen die gisteravond laat een politiekantoor in Anderlecht onder vuur hebben genomen, zijn nog altijd voortvluchtig. Het vroegere hoofdcommissariaat van de zone Brussel-Zuid werd getroffen door verschillende kogelinslagen. Het gebouw was gesloten, niemand raakte gewond. Maar Gianni Palik in Anderlecht, het incident leidt wel tot veel reacties.
1: Inderdaad, veel politieke reacties. Minister van Binnenlandse Zaken Quentin zegt geschokt te zijn en roept op om niet toe te geven aan het bendegeweld. Maar Quentin krijgt kritiek van PS-kopstuk Laouesh, want die vindt dat de federale regering meer moet investeren in de Brusselse veiligheid. Ook Brussels minister-president Dilies reageert verontwaardigd en heeft het over een waarschuwing voor Brussel. Hij verwijst ook naar het nakende verbod op steps in de hoofdstad. Op beelden is te zien hoe de daders zich inderdaad met een step verplaatsen en wegvluchten. Identificatie wordt trouwens niet makkelijk, want het duo had een bivakmuts over het hoofd.
0: Dankjewel, Gianni. In Vlezenbeek, een deelgemeente van Sint-Pietersleeuwen in Vlaams-Brabant, is een hoogspanningskabel op een aantal woningen gevallen. Daardoor brak ook brand uit in één huis dat bijna volledig is uitgebrand. De bewoners waren niet thuis en er vielen geen gewonden. De brandweer is nog aan het nablussen. Daarna moet de kabel nog veilig verwijderd worden, zegt Pierre van Meris van netbeheerder Elia.
2: Onze volgende stappen zijn de lijn momenteel veiligstellen, dus de mechanische spanning opzet om die terug de hoogte in te kunnen trekken om de lijn weg te nemen van de straten en de huizen waar ze nog op liggen. De reden van de breuk is niet gekend. Dat gaan we dan ook in een tweede fase gaan analyseren. Het is voor ons ook belangrijk om te weten waarom dat heeft plaatsgevonden, om daar lessen uit te kunnen trekken. Dat is uiterst zeldzaam. Het gebeurt niet vaak. Moeten we ook gewoon rustig analyseren en te gepaste tijd ook de conclusies uit kunnen trekken.
0: In het natuurdomein De Hoge Riele in Kasterlee is dit weekend de allerlaatste herfstontmoeting van de Scouts en Gidsen Vlaanderen. Bijna 3000 jongeren en 800 vrijwilligers zijn er samen. Marian Temmerman.
3: Ah. Maar jullie winnen wel een spel.
4: Het spel verliezen en toch winnen. Dat moeten de scouts zijn. Deze gidsen krijgen een vormingsspel mee dat ze als leiding dit jaar kunnen gebruiken.
3: Hoe communiceer ik met ouders? Hoe doe ik dit? Maar evengoed over gender en identiteit.
4: De aanwezige scoutsjongeren komen uit heel Vlaanderen.
5: Wij zijn van Mechelen.
6: Van Moerbeke.
7: Turnhout, de Kempen.
8: Gestel.
4: Totemnamen staan als eretekens op het scoutsuniform.
9: Expressieve kokaboera.
10: Aanwezig ornaat elfje.
11: Begeesterd geneesbiggetje.
10: Waar is je stem?
11: Ja, gisteren uitgeraakt.
4: 3 dagen lang kan de scoutsleiding hier inspiratie opdoen, al sinds 1972.
10: Dat is zo uniek. Je komt met allemaal scouts van Scouts en Gidsen Vlaanderen samen en je leert ook nieuwe mensen kennen en leer je ook gewoon dingen kennen dat je denkt van amai, is dat ook scouting?
4: Maar dit is de allerlaatste editie.
12: Het is wel de laatste keer gewoon. Ik vind het wel jammer als er mis op.
4: Wat met de toekomst?
13: Daar zijn we nog volop aan het onderzoeken. In 2028 zullen we daar een antwoord op geven.
14: SMS! Paraat!
0: Spanje en Italië worden geteisterd door noodweer. In beide landen zijn honderden mensen geëvacueerd. Koen Braakman, jij hebt een overzicht.
15: Ja, in Spanje kreeg vooral de streek tussen Barcelona en Tarragona het zwaar te verduren met hevige onweersbuien en zware regenval. Er zijn tientallen gewonden gevallen en één iemand is er erg aan toe. Er is ook opnieuw een grote natuurbrand ontstaan door een blikseminslag ten noorden van Valencia. Meer dan 1000 mensen zijn daar al geëvacueerd omdat hun woning door het vuur wordt bedreigd. In Italië dan is sprake van intensieve neerslag en onweer in regio's in het noorden vooral, Toscane en Lombardije bijvoorbeeld. De brandweer moest daar honderden keren uitrukken om wegen weer bereidbaar te maken na aardverschuivingen. En in de regio Bergamo zijn 350 mensen geëvacueerd en zijn ook 6 plaatsen onbereikbaar.
0: Dankjewel, Koen. Frankrijk zal nieuwe luchtafweerraketten naar Oekraïne sturen. Dat heeft de Franse president Emmanuel Macron aangekondigd na een telefoongesprek met de Oekraïnse president Zelensky. Oekraïne kan door een tekort aan munitie zelf nog amper ballistische raketten uit de lucht halen. Macron sprak ook zijn afschuw uit over een Russische aanval gisteren op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih. Daarbij vielen 16 doden en 130 gewonden. In Monaco is 3 kwartier geleden de Ronde van Spanje begonnen met een tijdrit over 10 kilometer. Op dit moment heeft de Fransman Labrosse de snelste tijd, maar de favorieten die moeten nog in actie komen. Wout van Aert start pas om 17 minuten over 7 aan zijn tijdrit. De topfavoriet voor deze Vuelta, Tadej Pogacar, komt 2 minuten na Van Aert aan de beurt. En nog wielrennen, want Jasper Philipsen heeft de voorlaatste rit van de Renewy Tour gewonnen. Philipsen was in een chaotische sprint net iets sneller dan de Nederlander Olaf Kooi. De Italiaan Alessandro Borgo werd derde. Jasper Philipsen is ook de nieuwe leider. Hij besefte dat het niet makkelijk zal worden om morgen ook de eindzege te pakken.
5: Morgen in Leuven is het ook een enorm lastig parcours, heel selectief, dus... Het zal zeker voor gekoest worden en ja, we gaan gewoon proberen met vertrouwen die rit aan te vatten en proberen die eindzege binnen te halen.
0: En in de hoogste voetbalklasse ontvangt Zulte Waregem op dit moment SK Beveren. Daar is het net na de rust 2-0 voor Zulte Waregem. Afwisselend wolken en buien die onweerachtig kunnen zijn. In het noordwesten wordt het geleidelijk droger en zonniger. Maxima tot 21 graden. Morgen lokaal ochtendgrijs, daarna brede opklaringen en zo goed als droog. Maxima tot 22 graden. Volgende week geleidelijk nog enkele graden warmer, maar ook nieuw kans op buien. We begonnen dit nieuws... In de Brusselse deelgemeente Anderlecht, daar hebben onbekenden gisteravond laat een politiekantoor onder vuur genomen. Er vielen geen gewonden, maar de daders gebruikten zware wapens. Het incident ontlokt opnieuw veel politieke reactie. Meer op 14nieuws.be. Radio 2. Je luistert naar Radio

kijk mij nu eens aan. Nee, zeg maar niets, je mag best zwijgen. Het valt nu nog zwaar, maar ik weet dat ik

0: Het is 6 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. Er komen felle reacties na een nieuw schietincident in Anderlecht afgelopen nacht. In Kasterlee komen zo'n 3000 scoutsleiders samen voor de allerlaatste herfstontmoeting. En delen van Spanje en Italië hebben opnieuw te maken met noodweer. De twee mannen die gisteravond laat een politiekantoor in Anderlecht onder vuur hebben genomen, zijn nog altijd voortvluchtig. Het vroegere hoofdcommissariaat van de zone Brussel-Zuid werd getroffen door verschillende kogelinslagen. Het gebouw was gesloten, niemand raakte gewond. Maar Gianni Palink in Anderlecht, het incident leidt wel tot veel reacties.
1: Inderdaad, veel politieke reacties. Minister van Binnenlandse Zaken Quentin zegt geschokt te zijn en roept op om niet toe te geven aan het bendegeweld. Maar Quentin krijgt kritiek van PS-kopstuk Laouesch, want die vindt dat de federale regering meer moet investeren in de Brusselse veiligheid. Ook Brussels minister-president Dilies reageert verontwaardigd en heeft het over een waarschuwing voor Brussel. Hij verwijst ook naar het nakende verbod op steps in de hoofdstad. Op beelden is te zien hoe de daders zich inderdaad met een step verplaatsen en wegvluchten. Identificatie wordt trouwens niet makkelijk, want het duo had een bivakmuts over het hoofd.
0: Dankjewel, Gianni. In Vlezenbeek, een deelgemeente van Sint-Pietersleeuwen in Vlaams-Brabant, is een hoogspanningskabel op een aantal woningen gevallen. Daardoor brak ook brand uit in één huis dat bijna volledig is uitgebrand. De bewoners waren niet thuis en er vielen geen gewonden. De brandweer is nog aan het nablussen. Daarna moet de kabel nog veilig verwijderd worden, zegt Pierre van Meris van netbeheerder Elia.
2: Onze volgende stappen zijn de lijn momenteel veiligstellen, dus de mechanische spanning opzet om die terug de hoogte in te kunnen trekken om de lijn weg te nemen van de straten en de huizen waar ze nog op liggen. De reden van de breuk is niet gekend. Dat gaan we dan ook in een tweede fase gaan analyseren. Het is voor ons ook belangrijk om te weten waarom dat heeft plaatsgevonden, om daar lessen uit te kunnen trekken. Dat is uiterst zeldzaam. Het gebeurt niet vaak. Moeten we ook gewoon rustig analyseren en te gepaste tijden ook de conclusies uit kunnen trekken.
0: In het natuurdomein De Hoge Riele in Kasterlee wordt dit weekend voor de allerlaatste keer de herfstontmoeting van scouts en gidsen Vlaanderen gehouden. Bijna 3000 jongeren en 800 vrijwilligers zijn er samengekomen. Marianne Timmerman.
3: Ah. Maar jullie winnen wel een spel.
4: Het spel verliezen en toch winnen. Dat moeten de scouts zijn. Deze gidsen krijgen een vormingsspel mee dat ze als leiding dit jaar kunnen gebruiken.
3: Hoe communiceer ik met ouders? Hoe doe ik dit? Maar evengoed over gender en identiteit.
4: De aanwezige scoutsjongeren komen uit heel Vlaanderen.
5: Wij zijn van Mechelen.
6: Van Moerbeke.
7: Turnhout, de Kempen.
6: Gestel.
4: Totemnamen staan als eretekens op het scoutsuniform.
8: Expressieve kokaboera.
9: Aanwezig ornaat elfje.
10: Begeesterd geneesbiggetje.
9: Waar is je stem?
10: Ja, gisteren uitgeraakt.
4: 3 dagen lang kan de scoutsleiding hier inspiratie opdoen, al sinds 1972.
9: Dat is zo uniek. Je komt met allemaal scouts van scoutsagents in Vlaanderen samen en je leert ook nieuwe mensen kennen en leer je ook gewoon dingen kennen dat je denkt van, amai, is dat ook scouting?
4: Maar dit is de allerlaatste editie.
9: Het is wel de laatste keer gewoon. Ik vind het wel jammer als er mee stopt.
4: Wat met de toekomst?
11: Daar zijn we nog volop aan het onderzoeken. In 2028 zullen we daar een antwoord op geven.
12: Ze wees paraat!
0: Spanje en Italië worden op dit moment geteisterd door noodweer. In beide landen zijn honderden mensen geëvacueerd. Koen Braakman, jij hebt een overzicht.
13: Ja, in Spanje was het vooral de streek tussen Barcelona en Tarragona die het zwaar te verduren kreeg. Hevige onweersbuien en zware regenval daar. Er zijn tientallen gewonden gevallen. 1 iemand is er ook erg aan toe. En er is ook opnieuw een grote natuurbrand ontstaan door een blikseminslag ten noorden van Valencia. Meer dan 1000 mensen zijn daar geëvacueerd omdat hun woning door het vuur bedreigd wordt. In Italië dan is sprake van intensieve neerslag en onweer in regio's in het noorden, Toscane en Lombardije onder meer. De brandweer moest daar honderden keren uitrukken om wegen weer bereikbaar te maken na aardverschuivingen. In de regio Bergamo zijn 350 mensen geëvacueerd en zijn ook 6 plaatsen onbereikbaar.
0: Dankjewel, Koen. Op het WK Hockey in Waver spelen de Red Panthers op dit moment tegen Duitsland. Jonathan met de penningen, hoe doen de Belgische hockeyvrouwen het?
5: Na 5 minuten in het tweede kwart staat het hier voorlopig nog 0-0. Maar het is een wedstrijd met 2 ploegen die hetzelfde idee hebben, namelijk aanvallen. Dus veel ruimte op het veld. Voorlopig een leuke wedstrijd om te volgen. 2 penalty corners hebben we voor de Belgen al gezien. 2 keer werd die niet goed uitgespeeld. Maar het is een heruitgave van de halve finale van het EK vorig jaar. Toen ging Duitsland na shootouts door naar de finale en bleven de Panthers met veel frustraties achter. Shootouts krijgen we vandaag niet. Het is een wedstrijd in de tweede groepsfase. Maar toch draait het meteen om de knikkers. Met winst doen de Belgische vrouwen zichzelf met nog een wedstrijd te gaan. Een groot plezier richting de halve finale. Dan gaan ze over Argentinië, dat straks nog in actie komt, naar de eerste plek. En de eerste en tweede per groep gaan naar de halve finale.
0: Dankjewel, Jonathan. In Monaco is de openingstijdsrit van de Ronde van Spanje aan de gang. Over een parcours van 10 kilometer heeft de Brit Matthew Brennan op dit moment de snelste tijd. Maar de echte topfavorieten moeten nog in actie komen. En in het voetbal heeft Zulte Waregem met 4-0 gewonnen van SK Beveren. Dankzij die ruime zege staat Zulte Waregem voorlopig eerste in het klassement met 7 op 9. Beveren start het seizoen met 3 op 9. Vanavond nog enkele buien in het zuidoosten met mogelijk een donderslag. Morgen begint hier en daar grijs, daarna brede opklaringen en afwisselend stapelwolken en zon. Het blijft grotendeels droog, maxima tot 22 graden. Maandag overwegend zonnig bij maxima van 18 tot 23 graden. Een nieuw schietincident in de Brusselse deelgemeente Anderlecht, dat was onze opener. Onbekenden hebben er gisteravond laat een politiekantoor onder vuur genomen. Er vielen geen gewonden, maar de daders gebruikten zware wapens. Er komen veel politieke reacties. Meer op 14nieuws.be.
6: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: 7 uur, goedenavond. 14 nieuws met Dominique Viers. In de politiezone Brussel-Zuid zijn extra veiligheidsmaatregelen genomen na de beschieting van een commissariaat in Anderlecht gisteravond. De waakzaamheid rond de politiegebouwen in de zone is verhoogd en er zullen meer politieploegen aanwezig zijn bij de verschillende commissariaten. De twee schutters zijn voorlopig spoorloos. Zij beschoten het gebouw met een zwaar vuurwapen en gingen er vandoor op een step. Het commissariaat was verlaten, er vielen geen gewonden. Bij een ongeval met een spookrijder op een snelweg in het Verenigd Koninkrijk zijn uiteindelijk 7 doden gevallen. De crash gebeurde nabij Middlesbrough in het noorden van Engeland. Een auto met 5 inzittenden werd achtervolgd door de politie en reed de snelweg op in de verkeerde richting. Daar knalde hij tegen een politiewagen die in de juiste richting reed. Zowel de 2 politiemensen in de patrouillewagen als de bestuurder en de inzittende van de wagen die aan het spookrijden was, hebben het ongeval niet overleefd. Op het WK hockey spelen de Red Panthers tegen Duitsland. Jonathan met de Pengeningen in Waver. Hoe doen de Belgische hockeyvrouwen het?
1: Het gaat heel goed voor de Red Panthers met nog 6 minuten te gaan tot aan het einde. 3-1 is het al voor de Belgische vrouwen. Eindelijk lukt het op dit toernooi om echt efficiënt te zijn tegen een sterke ploeg. Om niet een beetje te bezwijken onder de druk van de vele supporters hier. Goals opnaam van aanvoerster Charlotte Anglebert, Delphine Marië en Stefanie van den Borre. En met winst gaan de Panthers voorlopig aan de leiding in de tweede groepsfase met 4 punten. Eentje meer dan Argentinië dat nog in actie komt later vanavond.
0: Dankjewel, Jonathan. En in Monaco is de openingstijdrit van de wielerronde van Spanje aan de gang. Jeroen van der Loop, wie zet daar voorlopig de snelste tijd neer?
2: Op dit moment is dat de Brit Calum Thornley van Red Bull Bora Hansgrohe. Maar hij wordt op dit moment geklopt door Joshua Tarling. En dat is best wel emotioneel, want hij verloor vorige week zijn broer Finley in de ronde van Portugal nadat hij op een auto was gebotst. Dus emotioneel voor Tarling. De grote kanonnen komen zo meteen nog. Mats Petersen, Wout van Aert en Tadej Pogacar starten over een klein kwartiertje.
0: Dankjewel, Jeroen. En in het voetbal spelen Charleroi en KV Mechelen tegen elkaar. Bij het ingaan van de rust staat het 1-0 voor Charleroi. Eerder vandaag won Zultewaregem met 4-0 van Beveren. Vanavond nog enkele buien in het zuidoosten met mogelijk een donderslag. Morgen begint hier en daar grijs, daarna brede opklaringen en afwisselend stapelwolken en zon. Het blijft grotendeels droog, maxima tot 22 graden. Maandag overwegend zonnig bij maxima van 18 tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws. Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. In de politiezone Brussel-Zuid zijn extra veiligheidsmaatregelen genomen na de beschieting van een commissariaat in Anderlecht gisteravond. De waakzaamheid rond de gebouwen is verhoogd. Er zijn ook meer politieploegen in de buurt. De twee schutters zijn voorlopig spoorloos. Politieparket en de politiek zien een verband met de strijd tegen de drugscriminaliteit en roepen op om nog meer te doen. Minister van Binnenlandse Zaken Quentin zegt bij de RTBF dat er al meer geld is gegeven aan de Brusselse politie, onder meer 7,5 miljoen euro voor extra camerabewaking, en dat de strijd dit najaar nog opgevoerd wordt.
4: J'ai mis 7,5 miljoen à disposition des zones de police pour renforcer les caméras. Et je peux déjà vous dire que à la rentrée nous allons passer à la vitesse supérieure dans ce plan de lutte contre les narcotrafiquants.
3: Details over dat plan gaf de minister nog niet. Als reactie op de Amerikaanse invoerheffingen voor Canadese producten gaat Canada nu hetzelfde doen met Amerikaanse producten. De handelsgesprekken tussen de buurlanden zijn op de valreep afgesprongen. De Amerikanen noemen dat een gemiste kans voor Canada. Volgens de Canadese premier Carney zijn de Amerikaanse eisen dan weer onredelijk. Het tarief is 50% en gaat in op 8 september. Zo komen er heffingen op de invoer van staal, zuivel, landbouwwerktuigen en elektronica uit de VS. De Amerikaanse heffingen viseren onder meer wijn, meubelen, zuivelproducten en hockeysticks. En op het WK hockey hebben de Red Panthers, onze nationale hockeyvrouwen, met 3-1 gewonnen van Duitsland. Vanuit Waver, Jonathan Mettepenningen.
5: De beste wedstrijd tot nu toe voor de Red Panthers op dit WK. Zelf snel op voorsprong komen en het hoge niveau doortrekken doorheen de hele wedstrijd. Duitsland was nogthans de boeman die de Panthers van de EK-finale vorige zomer hield. Maar de Belgische vrouwen hebben de problemen uit die match specifiek aangepakt en speelden onder leiding van weer een sterke Charlotte Englebert een volwassen wedstrijd. Englebert zorgde voor de 3-1 en ook Delphine Marië en Stefanie van den Boren pikten vandaag een goaltje mee. 3 punten in de eerste van 2 wedstrijden zo in de tweede groepsfase is een uitstekende start. Daarmee zetten de Panthers zich in pole positie voor een halve finale in eigen huis.
3: In de wielronde van Spanje is Tadej Pogacar de eerste leider. De Sloveen won de openingstijdrit in Monaco. Pogacar was 900ste van een seconde sneller dan de Brit Ethan Hayter. Wout van Aert werd 8e. Een verslag van Jeroen van der Loop.
6: Tadej Pogacar heeft meteen in de eerste rit van de Ronde van Spanje de macht gegrepen. In zijn Monaco won hij de tijdrit met een miniem verschil. Na 9,4 kilometer was de Sloveen amper 900ste sneller dan de Brit Ethan Hayter van Soudal Quickstep. Dit zijn eerder tijdsverschillen uit de Formule 1. Joshua Tarling, die vorige week nog zijn broer verloor in de Ronde van Portugal, maar absoluut wilde starten in de Vuelta, vervolledigde top 3. Wout van Aert, die ook zijn zinnen op deze eerste rit had gezet, haalde het dus niet. Op het bochtige parcours met de start in het casino van Monte Carlo en finish op de Port Hercule werd hij uiteindelijk 8e op iets meer dan 9 seconden van Tadej Pogacar.
3: En in de hoogste voetbalklasse spelen Charleroi en KV Mechelen tegen elkaar. Met nog een paar minuten te gaan staat het daar 2-0 voor Charleroi. Vanavond nog enkele buien in het zuidoosten met mogelijk een donderslag. Vannacht overal droog met brede opklaringen. In de Ardennen kans op nevel en mist. Temperaturen tot 15 graden. Na het ochtendgrijs brede opklaringen en stapelwolken. Meestal droog morgen en tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: down. Je luistert naar Radio 2 Relax. Radio 2
1: Relax. Ontspannen met de beste muziek. VRT Radio 2.
2: Het is 9 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Minister van Binnenlandse Zaken Quentin zegt dat de strijd tegen de drugscriminaliteit in Brussel dit najaar nog zal worden opgevoerd. De minister reageerde bij de RTBF op de beschieting van een commissariaat in Anderlecht gisteravond. Politie en parquet zien een link met drugscriminelen. Volgens Quentin is er al meer geld gegeven aan de Brusselse politie, onder meer 7,5 miljoen euro voor extra camerabewaking. En zit er dus nog meer aan te komen.
3: J'ai mis 7,5 millions à disposition des zones de police pour renforcer les caméras. Et je peux déjà vous dire qu'à la rentrée, nous allons passer à la vitesse supérieure dans ce plan de lutte contre les narcotrafiquants.
2: Details over dat plan zijn er nog niet. Aan de gebouwen in Brussel van de politie zijn er vanavond extra veiligheidsmaatregelen. De twee verdachten van de beschieting zijn spoorloos. In de Hogevenen heeft de brandweer tijdens het nablussen een gewonde reebok gevonden. Een gespecialiseerd reddingsteam kon het dier in veiligheid brengen. Het is nu overgebracht naar een opvangcentrum. Eerder deze week vond de brandweer al in dat vernielde veengebied een mannetjeskorhoen, die vogelsoort is al met uitsterven bedreigd. En er is weinig hoop voor de zowat 35 korhoenders in de Hogevenen. Sport Tadej Pogacar is de eerste leider in de Vuelta. De Sloveen won de openingstijdrit in Monaco. Pogacar haalde het voor de Britten Hayter en Tarling. Wout van Aert was een van de favorieten. Hij werd achtste.
4: Ik ben ermee tevreden. Ik moet er ook gewoon mee tevreden zijn. Ik denk, ik heb alles gegeven. Ik ben natuurlijk gestart in de hoop voor de overwinning te kunnen strijden. Maar ja, om er kort bij te zitten, geeft ook voldoening.
2: Op het WK Hockey hebben de Red Panthers, onze nationale hockeyvrouwen, met 3-1 gewonnen van Duitsland. En dat is een belangrijke zege om de halve finales te bereiken, weet ook speelster Alex Scherniers.
5: Ik denk dat vandaag echt cruciaal was om te winnen, om Duitsland achter ons definitief te laten. Nu wachten wat het andere resultaat is en dan nog, ik denk dat we niet op die resultaat moeten wachten. We hebben het allemaal in handen. Argentinië komt, wordt een zware wedstrijd. Dus ja, we gaan volop voor de winst en om groepswinnaar te zijn.
2: In de hoogste voetbalklasse neemt Antwerpen het op tegen Racing Genk. Peter van den Bent, jij volgt het op de Bosuil. Hoe staat het daar?
6: Voorlopig nog altijd 0-0 na een kwartier spelen. Antwerpen wil graag 9 op 9 natuurlijk en mee aan kop schuiven met Charleroi. Racing Genk heeft 3 op 6 en wil graag ook voort aanknopen met die overwinning van vorige week. Voorlopig is het eerste kwartier wel gaandeweg meer en meer verlopen in het voordeel van Antwerpen. De thuisploeg die het initiatief heeft en ook wat dreiging heeft bij elkaar gevoetbald zonder dat daar vooralsnog de grote kansen zijn uit voortgekomen. En Racing Genk heeft zich voorlopig beperkt tot verdedigen en één aanval die uiteindelijk ook geen valabele doelpoging oplevert. En dus als je dat optelt, is het logisch na een goed kwartier spelen op de Bosuil tussen Antwerpen en Racing Genk op 0-0.
2: Dank je, Peter. Neder op de avond won Charleroi met 2-0 van KV Mechelen. Vanavond nog enkele buien in het zuidoosten, mogelijk met een donderslag. Vannacht overal droog met brede opklaringen. In de Ardennen kans op nevel en mist en tot 15 graden. Na het ochtendgrijs krijgen we brede opklaringen met stapelwolken. Meestal droog morgen en tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

geluurd. En er is niemand in de buurt. Ze pakt me vast, ik word verwend. Dan zegt ze, Sjoeke, ik ben zo content. Dan denk ik,

content, dan denk ik. Denk ik blij. Halleluja, ze is aan mij. Ah, halleluja, ze is aan mij. Loof de Heer, ze is aan mij. Halleluja, dan mocht je is aan mij.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Tien uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. In de Hogevenen zijn nog altijd zowat 100 brandweerlui actief, omdat het vuur er regelmatig opflakkert. Om die reden zal de brandweer er nog wekenlang moeten blijven, ook al is er geen groot brandgevaar meer. De afgelopen dag zijn twee Noorse helikopters en een helikopter van de federale politie ingezet. Gisteren kon dat niet door de weersomstandigheden. Het grootste risico komt nu van ontwortelde bomen en boomstronken die vuur kunnen vatten als de wind opsteekt. Dat vertelt brandweerkolonel Quentin Grégoire van de zonnevester.
4: C'est principalement au niveau des arbres déracinés qui sont couchés par terre. Dès qu'il y a peu de vent, ils reprennent. Ou alors c'est au niveau des souches d'arbres qui se consument et qui brûlent.
3: De politie heeft vandaag een aantal wandelaars en fietsers tegengehouden. De toegang tot het veengebied is verboden. En vanmorgen heeft de brandweer een gewonde reebok gevonden. Dier is naar een opvangcentrum gebracht. Minister van Binnenlandse Zaken Quentin zegt dat de strijd tegen de drugscriminaliteit in Brussel dit najaar wordt opgevoerd. De minister reageerde bij de RTBF om de beschieting van een politiecommissariaat gisteravond in Anderlecht. Politie en parket zien een verband met de drugscriminaliteit. Volgens minister Quentin is er al meer geld gegeven aan de Brusselse politie, onder meer 7,5 miljoen euro voor extra camerabewaking en er zit nog meer aan te komen.
5: J'ai mis 7,5 millions à disposition des zones de police pour renforcer les caméras. Et je peux déjà vous dire qu'à la rentrée, nous allons passer à la vitesse supérieure dans ce plan de lutte contre les narcotrafiquants.
3: En aan de commissariaten vanavond in Brussel zijn er extra veiligheidsmaatregelen. Als reactie op de Amerikaanse invoerheffingen voor Canadese producten gaat Canada hetzelfde doen met een aantal Amerikaanse producten. De handelsgesprekken tussen de buurlanden zijn op de valreep afgesprongen. Volgens de Canadese premier Carney zijn de Amerikaanse eisen onredelijk en is het water te diep.
6: The gap between partnership and competitor, unfortunately, has remained too wide in recent days. We cannot accept what they've offered. And we will not give what they've asked.
3: Het invoertarief langs beide kanten is 50% en gaat in op 8 september. Sport Tadej Pogačar is de eerste leider in de Vuelta. De Sloveen won de openingstijdrit in Monaco. Hij was 900ste van een seconde sneller dan de Brit Ethan Hayter. Wout van Aert, een van de favorieten, werd 8e.
7: Ik ben er mee tevreden. Ik moet er ook gewoon mee tevreden zijn. Ik denk, ik heb alles gegeven. Ik ben natuurlijk gestart in de hoop voor de overwinning te kunnen strijden, maar... Ja, om er kort bij te zitten geeft ook voldoening.
3: Op het WK hockey hebben de Red Panthers met 3-1 gewonnen van Duitsland. Een belangrijke zege om de halve finales te kunnen bereiken, zegt speelster Alix Scherniers.
8: Ik denk dat vandaag echt cruciaal was om te winnen, om Duitsland achter ons definitief te laten. Nu wachten we naar het andere resultaat is en dan nog, ik denk dat we niet op die resultaat moeten wachten. We hebben het allemaal in handen. Argentinië komt, wordt een zware wedstrijd. Dus ja, we gaan volop voor de winst en om groepswinnaar te zijn.
3: In de hoogste voetbalklasse speelt Antwerp tegen Racing Genk. Peter van den Bent in de tweede helft. Hoe staat het daar? We zijn Peter kwijt, dan vernemen we dat zo meteen na het nieuws in de uitzending op Radio 1. Vannacht droog met brede opklaringen en tot 15 graden tegen de ochtend. In de Ardennen kans op wat nevel of mist. Na het ochtendgrijs krijgen we brede opklaringen. Later wat stapelwolken, meestal droog morgen en tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio

0: Het is 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws, mensen Brecht Schabriks. In de Hogevenen gaan de hulpdiensten ook vannacht aan de slag. Zowat 100 brandweerlui blijven in dat veengebied, omdat het vuur er geregeld opflakkert. En dat kan nog wekenlang zo zijn, ook al is er geen groot brandgevaar meer. De voorbije dag zijn twee Noorse helikopters en een helikopter van de federale politie ingezet. Gisteren kon dat niet door de weersomstandigheden. Het grootste risico nu komt van ontwortelde bomen en boomstronken die vuur kunnen vatten als de wind opsteekt. Dat zegt brandweerkolonel Quentin Grégoire.
1: C'est principalement au niveau des arbres déracinés qui sont couchés par terre. Dès qu'il y a peu de vent, ils reprennent. Ou alors c'est au niveau des souches d'arbres qui se consument et qui brûlent.
0: De politie moest vandaag ook een aantal wandelaars en fietsers tegenhouden. De toegang tot het gebied is nog altijd verboden. En vanmorgen heeft de brandweer een gewonde reebok gevonden. Dier is naar een opvangcentrum gebracht. In Noord-Macedonië zijn 5 mensen overleden die besmet waren met het West-Nijl-virus. Dat heeft de overheid bekendgemaakt. Er is sprake van een epidemie. Ruim 20 mensen liggen in het ziekenhuis. Het virus wordt overgedragen van besmette vogels op de mens via muggen. In de meeste gevallen blijft een infectie zonder symptomen, maar de West-Nijl-koorts kan gevaarlijk zijn voor ouderen en mensen met een zwakke gezondheid. Een vaccin is er niet. In Noord-Macedonië proberen ze de verspreiding van het virus nu tegen te gaan met grootschalige sproeioperaties tegen muggen. Er is ook gevraagd om zwembaden leeg te maken en dode vogels te melden. De opschorting van een visum voor inwoners uit 75 landen is illegaal. Dat heeft een federale rechter in de VS geoordeeld. Zo verplicht ze de regering Trump om de migratiepolitiek te versoepelen. Sinds januari is er een lijst van landen wiens burgers geen visum meer kunnen aanvragen om zich permanent in de VS te vestigen. Het gaat onder meer om mensen uit Somalië, Rusland, Afghanistan, Brazilië, Iran, Irak en Jemen. Het argument is dat zij een hoog risico vormen voor de overheid om een financiële of sociale last te worden. Maar volgens de rechter is dat in strijd met de wet en is buitenlandminister Marco Rubio zijn boekje te buit gegaan. Alle weigeringen op basis van die maatregel zijn nu ongedaan gemaakt. Het vonnis is een ferme tik voor president Trump. In het voetbal hebben Antwerp en Racing Genk 4-4 gelijk gespeeld in een spectaculaire wedstrijd. Het verslag is van Peter van den Memt.
2: Een dolle voetbalavond op de Bosuil waar Antwerp in een zinderende slotfase uit de dode verrees en alsnog een gouden punt pakte. Een enthousiaste thuisploeg had de beste start en Valencia profiteerde van slecht uitvoetballen bij Genk voor de 0-1. Maar Genk nam over en Kongolo maakte gelijk. Valencia pakte nog wel uit met een geweldige trap tegen de paal, maar dus wel logisch 1-1 bij de rust. Genk schakelde dan 2 versnellingen hoger in het derde kwart en een hulpeloos Antwerp werd weggespoeld. En met doelpunten van Durosinmi en Yokoyama, op aangeven van Ehrenberg en nog één van Bangura na een perfecte counter, sprinten de Limburgers naar 1-4. Antwerp bleef wel moedig aanvallen, maar Genk had er geen enkele moeite mee. Tot Tuipes, 10 minuten voor tijd, met een heerlijke volley 2-4 maakte. De Bosuilen zetten zich achter de ploeg en Antwerp ontketende een straf slotoffensief, bekroond met nog 2 doelpunten op 2 minuten van Michael Frey. Een makkelijk gegeven penalty en een kobbel en ineens stond het 4-4. Een geweldige opsteker uiteindelijk toch voor Antwerp. Racing Genk stortte net als aan de Gaverbeek onbegrijpelijk in en zit met een forse kater.
0: Vannacht droog met brede opklaringen en tot 15 graden. Na het ochtendgrijs brede opklaringen, later wat stapelwolken. Meestal droog morgen en tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws. Radio 2. Je luistert naar Radio

zijn verlaten. Straten grijs en nat.

0: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. In Hoogeveen gaan de hulpdiensten ook vannacht weer aan de slag. Zowat 100 brandweerlui blijven in dat veengebied, omdat het vuur er regelmatig opflakkert. En dat kan nog wekenlang zo zijn, ook al is er geen groot brandgevaar meer. De afgelopen dag zijn twee Noorse helikopters en een helikopter van de federale politie ingezet. Gisteren kon dat niet door de weersomstandigheden. Het grootste risico komt nu van ontwortelde bomen en boomstronken die vuur kunnen vatten als de wind opsteekt. Dat vertelt brandweerkolonel Quentin Grégoire.
1: C'est principalement au niveau des arbres déracinés qui sont couchés par terre. Dès qu'il y a peu de vent, ils reprennent. Ou alors c'est au niveau des souches d'arbres qui se consument et qui brûlent.
0: De politie moest vandaag ook een aantal wandelaars en fietsers tegenhouden. De toegang tot het gebied is nog altijd verboden. En vanmorgen heeft de brandweer een gewonde reebok gevonden. Het dier is naar een opvangcentrum gebracht. In Noord-Macedonië zijn 5 mensen overleden die besmet waren met het West-Nijl-virus. Dat heeft de overheid bekendgemaakt. En er is sprake van een epidemie. Ruim 20 mensen liggen in het ziekenhuis. Het virus wordt overgedragen van besmette vogels op de mens via muggen. En in de meeste gevallen blijft een infectie zonder symptomen. Maar West-Nijl-koorts kan wel gevaarlijk zijn voor ouderen en mensen met een zwakke gezondheid. Een vaccin is er niet. In Noord-Macedonië proberen ze de verspreiding van dat virus tegen te gaan met grootschalige sproeioperaties tegen muggen. Er is ook gevraagd om zwembaden leeg te maken en dode vogels te melden. In het Nationaal Park Death Valley in de Amerikaanse staat Californië is deze week een man van 68 dood teruggevonden. Volgens de autoriteiten is de Franse toerist omgekomen door de extreme hitte. Samen met een andere Fransman was hij vast komen te zitten met zijn wagen. Het was toen 46 graden in de zoutwoestijn. De twee zijn dan te voet hulp gaan zoeken. De tweede man is dat gelukt, maar dat was helaas te laat voor de andere. Death Valley is een van de heetste en droogste plaatsen ter wereld met amper telefonisch bereik. Bij pech blijf je volgens de parkwachters maar beter in de wagen. Sport in het voetbal hebben Antwerpen en Racing Genk 4-4 gelijk gespeeld in een spectaculaire wedstrijd. Het verslag is van Peter van den Bent.
2: Een dolle voetbalavond op de Bosuil waar Antwerpen in een zinderende slotfase uit de doden verrees en alsnog een gouden punt pakte. Een enthousiaste thuisploeg had de beste start en Valencia profiteerde van slecht uitvoetballen bij Genk voor de 0-1. Maar Genk nam over en Kongolo maakte gelijk. Valencia pakte nog wel uit met een geweldige trap tegen de paal, maar dus wel logisch 1-1 bij de rust. Genk schakelde dan 2 versnellingen hoger in het derde kwart en een hulpeloos Antwerp werd weggespoeld. En met doelpunten van Durosinmi en Yokoyama, op aangeven van Ehrenberg en nog één van Bangura na een perfecte counter, sprinten de Limburgers naar 1-4. Antwerp bleef wel moedig aanvallen, maar Genk had er geen enkele moeite mee. Tot Tuipes 10 minuten voor tijd met een heerlijke volley 2-4 maakte. De Bosuilen zetten zich achter de ploeg en Antwerp ontketende een straf slotoffensief, bekroond met nog 2 doelpunten op 2 minuten van Michael Frey. Een makkelijk gegeven penalty en een kobbel en ineens stond het 4-4. Een geweldige opsteker uiteindelijk toch voor Antwerp. Racing Genk stortte net als aan de Gaverbeek onbegrijpelijk in en zit met een forse kater.
0: Ja, Antwerp is voorlopig derde, Genk staat 8e. Het weer heb ik nog vannacht droog met brede opklaringen en tot 15 graden. Tegen de ochtend is er kans op wat nevel of mist in de Ardennen. Na het ochtendgrijs brede opklaringen, later wat stapelwolken, meestal droog morgen en tot 21 graden. Zo zaterdag 22 augustus zit erop. Een goede nacht. Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Het is 1 uur, een goeie nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. De Russische president Vladimir Poetin waarschuwt Oekraïne voor vergeldingsacties. Oekraïne valt al weken olieraffinaderijen en logistieke centra aan op Russisch grondgebied. Ook magazijnen van Russische webwinkels worden geviseerd. Poetin zegt dat Oekraïne daarmee een gevaarlijke grens heeft overschreden. Ze hebben de doos van Pandora geopend, zei hij in een interview. De tegenmaatregelen komen eraan, klinkt het. Een federale rechter in de VS verplicht de regering Trump om de migratiepolitiek te versoepelen. Sinds januari is er een lijst van 75 landen wiens burgers geen visum kunnen aanvragen om zich permanent in de VS te vestigen. Het gaat onder meer om mensen uit Somalië, Rusland, Afghanistan, Brazilië, Iran, Irak en Jemen. Het argument is dat zij een hoog risico vormen voor de overheid om een financiële of sociale last te worden. Volgens de rechter is dat in strijd met de wet. Alle weigeringen op basis van die maatregel zijn ongedaan gemaakt. Het vonnis is een ferme tik voor president Trump. In het nationaal park Death Valley in de Amerikaanse staat Californië is deze week een man van 68 dood teruggevonden. Volgens de autoriteiten is de Franse toerist omgekomen door de extreme hitte. Samen met een andere Fransman was hij vast komen te zitten met zijn wagen. Het was toen 46 graden in de zoutwoestijn. De twee zijn te voet hulp gaan zoeken. De tweede man is daarin geslaagd, maar dat was te laat voor de andere. Death Valley is een van de heetste en droogste plaatsen ter wereld, met amper telefonisch bereik. Bij pech blijf je volgens de parkwachters beter in de wagen. In het voetbal hebben Antwerp en Racing Genk in een spectaculaire wedstrijd 4-4 gelijk gespeeld. Genk stond 10 minuten voor het einde nog met 1-4 voor. Verdediger Rijn van Helden van Antwerp is dan ook trots op de reactie van zijn ploeg.
1: Ja, een minuut, wat was het toen de 1-4 viel, toen, dat was even een klap. Maar toen die fantastische woorden eer aan die 4-2, toen geloofde er onmiddellijk in. En, ja, ik denk dat we zelfs nog de kans hebben om het af te maken. Maar goed, dat is misschien, weet je, dat moeten we meepakken. En ik denk dat we het positieve moeten onthouden als je ziet hoe we hier terugkomen. Tegen Genk, tegen een goede ploeg ook.
0: En bij Genk komt die remonte van Antwerp dan weer hard aan, zegt verdediger Josué Kongolo.
2: Het voelt pijnlijk, hè. Als je 4-1 voor staat, dan is het, dat zie je al de overwinning voor je. En dan is het alsof het nu een nederlaag is. Ook al is dat niet, maar het voelt gewoon pijnlijk.
0: Antwerp staat voorlopig derde, Genk is achtste. Vannacht te droog met brede opklaringen en tot 15 graden. Tegen de ochtend kans op nevel of mist in de Ardennen. Na het ochtendgrijs brede opklaringen, later wat stapelwolken, meestal droog en tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Luistert naar Radio.

Het is 2:00, een goeie nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Franstalig België start het schooljaar morgen op maandag 24 augustus. Vorig schooljaar eindigde erg woelig omdat er veel